0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

Niemand die dacht aan mij. Die mannen zitten in hun feelings, maar ik zie ze niet meer door mijn Cartier. Alles is ouder, alles groen geel. Ik wil ook veel, want ik weet veel. Boos. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee. Ik heb ook zelf gedaan.

0: Whoa, Mr. Hem is here.
1: Whoa,
0: Mr. Hem.
2: This is the Galaxy Throwback.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 a.m. Dit is het Galaxy News. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
3: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
3: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
3: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: Check it, check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wiegen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield de verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinger of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden, landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
5: Galaxy Radio.

Serious. Your number one for hip hop.

0: Load them up, load them up. MC Lights is on the way, talking about Cold Rock, a party. Hey, yo. We also got some a little cleaner in here with Langer. It's coming, baby, it's coming. Hold on.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Mama Langer, ze komt vanavond langs bij Kleintje. Het is beter dat je om me let. Ik eet het als om me let. Dus wil je nog een pil?
3: Hey, Danny hier van Flava in je ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held. Namelijk Michael Myers.
4: Here comes the man who saved it.
3: Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Boogs, you know what I'm saying?
6: Yeah, drop the music,
7: turn it up, let's ride.
1: We're back in this.
8: Back with more music.
1: On Galaxy Radio.
8: Where the biggest stars come to play.

0: daarom kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: galaxy. Nothing but summer heat.
1: Kaiser Sosa.
2: Hey, die ring van mijn vrouw is een fucking giant. Bitcoin naar de moon is geen rocket science. Of die failliet gaat is onwaarschijnlijk. Ik weet deze leven is fucking pijnlijk. Ik weet dat veel mannetjes haten op mij. Villa met tuin en garage erbij. Jij zoekt contact maar aan dagen de tijd. En mijn hart die is koud nu, ik schaats je voorbij. Zorg dat je zakelijk blijft. Hoe meer ik je mag, hoe lager de prijs. Agent trekt sprint, maar we raken hem kwijt. Even ademen jij. Rijst en doe die garnalen gespijs. Lijf gaat te vest, nee ik denk niet meer twijs. Fuck Louboutin man, ik ben weer op Nikes. Fuck met mijn fam en ik herres gelijk. En wat hier in mijn zak zit, kan niet meegaan in mijn grafkist. Zo vaak ging het in mijn stad mis. Maar alsnog dat ik mijn stad mis. Maakt niet uit hoe hoog de lat is. Maakt niet uit hoe droog mijn chaps is. Weet dat humble zijn.

Hij zag die vuur in mijn ogen, maar gaf me geen water, ik heb het alleen geblust. Zoveel gedaan voor die flappen en word je gepakt, neem je even rust. Ik heb geen tijd om te hangen en jij moet ook snappen, kijk nu ben ik famous dus. Ik weet het is heet in de buurt, dus ik zweet en ik race, ik kom weg van de blauw. Ik was laatst met die kech daar in West in de box, serieus ben je echt met die vrouw? Want de meesten zijn slang, ik snap niet dat die man...

0: business.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108ste Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield de verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
5: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
5: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
5: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: Galaxy. Turn the season up.
1: Hey, girl. Trying to get out of here.

like you forgot.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het Galaxy News. Bedrijfsinvestering in Nederland nam in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS leggen een invoerheffing op van 50% op Canadese producten, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 21 juli, 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio van 10 tot 12. Iedere ochtend help ik jou je werkdag door. Hey, zometeen Dior voor je klaarstaan. Ik heb Pusha T zometeen. En nog Kibba. I Love It komt eraan. Er mag gedanst worden zometeen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app. Kibba.

0: Dio hoorde je bij Galaxy Radio en eerder vroeg ik jou al, je mag dansen dus hè, vandaag. Want eerder hoorde je Kiba dus I Love It, maar ik heb zometeen nog een track klaarstaan met een heel typisch dansje wat helemaal in was in 2020 rond de coronatijdperk, rond de COVID. Mocht je nog weten welke dat was, dan weet jij in ieder geval wat er zometeen gaat komen. Zo niet, blijf luisteren, je hoort zometeen welke dat is en misschien mag je wel lekker meedansen. Hoor je zometeen? Nou, Pusha T en zometeen Fat Joe Sunshine. Hey yo, roll sunny days. Feeling good
1: like I just got paid. Summer vibes, always for the culture. Sunny days. Enjoy the sun with Galaxy Radio.
2: Pulling up in that new toy. The wrist on that boy. Rock star like Pink Floyd. Waving at rude boy. I'm waving at you, boy. Ran off on the plug too like True Goy. Imagine me, dude, boy. You can never do what I do, boy. Still ducking shit that I did, boy. Niggas in Paris for hit, boy. These ain't the same type of hits, boy. Shit can get litter than lit, boy. You don't take these type of risks, boy. Cause this boy been throwing that D like rich boy, you miss boy. Your numbers don't add up on the blow. That was 10 years ago. If you know, you know.

0: Fat Joe hoorde je Sunshine, toepasselijk voor de tijd van het jaar. En hopelijk de komende tijd nog veel meer warme maanden. Dat zou heerlijk zijn. Eerder hoorde je dus I Love It Kibba in het begin van de show. En daar hoort een dansje bij. Maar bij deze hoort ook een dansje. Een track die uitkwam 6 jaar geleden. En misschien weet je het nog, rond de COVID-tijd hadden we met z'n allen niet zoveel te doen. En we konden maar 1 ding doen. Dat was eigenlijk met elkaar in touch blijven via social media. En dat deden we. Daardoor kwam ook TikTok op stand. En daar kwam een dansje uit. En die hoort bij deze. Drake, ga je horen. Hey,
1: dope. This is where the biggest stars come to play. Club, club, club, club, club.

0: Slow down, hoor je hier bij Galaxy Radio. Eerder hoor je Drake. Toosie slide, left foot up, right foot slide. Zoiets was het volgens mij. Hè? Ja, goed. Nou, in ieder geval, ik kon hem niet. Ik vond het lastig, het dansje. En ik deed er ook niet aan mee. Maar er waren dus heel veel mensen die meededen aan die TikTok-trend. En daar kwam dus die dans eigenlijk uit voort. Drake dus, Toosie slide, hoor je bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we in die throwbacks. Ik heb er één voor je klaarstaan. De ultieme throwback, wat mij betreft. 2004. Yeah! Usher, Lil Jon en Ludacris.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Kom met de dans, hoe het jaloers ik ben. Ik ken die girls, zoeken naar X. Ik ken die girls, zoeken naar M. Ik ken die girls, zoeken naar X.
3: Hey, Danny hier van Fleva in je ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held. Namelijk Michael Myers.
4: Here comes the man who saved it.
3: Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Boops, boops, you know what I'm saying?
6: Turn your radio up. Party people, where you at?
1: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. These are the bangers on

Usher hoorde je Lil Jon, Ludacris hier met Yeah bij Galaxy Radio. En ik vond dat zo'n ontzettend gave clip, weet ik nog, in die tijd. Witte sneakers, blauwe spijkerbroek, witte blouse en dan zo'n spinning necklace erboven met Usher erop. Ik wilde precies zo zijn. Is me nooit gelukt, maar met de radio komen we toch een klein beetje in de buurt. Hey, aan jou de vraag. Kun jij doorsturen wat jouw favoriete nummer is? En misschien draai je hem zo meteen wel.

0: Baby Keem hoor je bij Galaxy Radio. Good Flores, de voordeur Young Felix. Ik ken die girls bij Galaxy Radio. En eerder vroeg ik jou dus, stuur jouw favoriete working track door. Dat mag dus zometeen naar 085-029, 4x2 als je jouw track wilt horen. Hier op de radio vandaag bij Galaxy Radio. En misschien draaien we hem maar gewoon, dat kan natuurlijk altijd. Ligt een beetje aan hoeveel mensen het insturen. En ik denk dat je zomaar kans maakt. Stuur hem door, zou ik zeggen. En zometeen hoor je meer over die keuze.
1: Yo, what's up everybody? It's Usher.
2: It's Clayla Ray.
3: It's your girl Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy.Radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy News. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS leggen een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Het is 11 uur geweest op dinsdag 21 juli. Nog steeds een vol uur met Wes op Galaxy Radio. En ik help jou je werkdag door van 10 tot 12. Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. Die je mag aanvragen via 085-029-4x2. Eerst nog New Job. Dan Tolliver bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
2: Hey, it's Kehlani.
3: K-E-H-L-A.
2: Check out my new music.
3: It's another. Should've never cheated.
0: We are Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
4: This is Galaxy.

Downtown of Hoorde, je nieuw drop hier bij Galaxy Radio. En ik vroeg aan jou eerder, wat is jouw favoriete working track? En jij stuurde hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Toch leuk om te zien hoeveel mensen dan een berichtje sturen naar 085-029-4x2 via WhatsApp. Met de vraag, joh, kun je mijn favoriete working track draaien? Zeker. En ik kies er altijd eentje uit. Deze kwam van Joost. En Joost stuurde van, joh, luister, kunnen wij een track draaien van een legende die er helaas niet meer is, maar wel een track die je misschien wat minder vaak hoort van hem, want hij heeft een andere hele bekende track. Maar deze is minstens zo bekend en we gaan hem voor jou draaien, Joost. Een track die ik zelf altijd gebruik onder mijn Instagram post als ik iets post dat misschien wat minder stoer is, om het dan toch iets stoerder te maken. Where the Who Dat komt eraan, DMX hoor je. Galaxy Radio, Sunshine Bars and Beats.

hoorde je Tyla, de hit die uitkwam in 2023 via TikTok, wat toen een enorme hype werd. DMX hoorde je ook nog Where the Hood At. En zometeen gaan we naar Trobi, hoog onderaan naar Lil Wayne, hier bij Galaxy Radio.

0: Hoog hoor je Troby, nieuwe muziek hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we nog één keer in de throwbacks aan 1983. Eentje die heel erg blijft hangen in je hoofd. 100%. Het is eigenlijk een hele simpele tekst. Het heeft eigenlijk maar twee tonen, namelijk hey en ho. Je weet waarschijnlijk al welke het is. Hip Hop Array komt eraan na Dave & Tim's Rain Dance.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Let me tell you why I'm blessed.

Hip Hop Array hoor je Naughty by Nature, de ultimate party song. Zometeen hoor je Offset, Different Species na Joe. En zo is eraan deze dus te laat. En we zijn nog op tijd, want zometeen de lunchbreak mix voor jou. Om jouw lunchpauze leuker te maken.

0: Afsted hoorde je Different Species, daarvoor hoorde je Cho en Zoe Taran te laat. We naderen het einde van West op Galaxy Radio, althans voor vandaag. Hè. Dus geen stress, ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12 uur iedere werkdag. Help ik jou je ochtend door richting jouw lunchpauze. En dat is dus zometeen met de lunchbreak mix met Sydney Kerwekker, die jouw lunchpauze meer energie gaat geven. Tot morgen van 10 tot 12. Yeah.
1: What up, this your boy Lil Durk.
2: It's Quavo. Hey.
3: This is Galaxy Radio.
4: All day hip-hop.
3: This is where you hear the biggest stars. We are.
1: This right here.
3: Your station for hip-hop, Afro, and R&B. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: Yeah. In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy News. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie kreeg rond 11:30 een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij in of bij het aanmeldcentrum plaatsvond. De politie onderzoekt nog de aanleiding. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. En de Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug. Dat gebeurt met camera's die kentekens automatisch registreren. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Overtreders krijgen een boete van €500. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: Ik ben benieuwd of jij nu luistert vanuit het buitenland. Of dat je gewoon zegt, nee man, ik ben gewoon hier. Het is een beetje duur om op vakantie te gaan, vooral als je veel kinderen hebt. Of überhaupt kinderen hebt, is het duur. Maar ik blijf voorlopig ook hier. Waarschijnlijk ga ik misschien oktober even weg. Maar de zomer ben ik gewoon hier, lekker bij Galaxy Radio. We houden elkaar gewoon gezelschap. Maar laat even weten als je in het buitenland zit. Lijkt me leuk. Ga lekker naar mijn Instagram, Lucinda Sedok. En laat me even weten waar je zit. Want hoe dan ook, super tof dat je luistert naar Galaxy Radio. Bad Bunny komt eraan. Alicia Keys, Fallen uit 2001 heb ik voor je klaar liggen. Lekkere meezinger. Maar we beginnen met Kendrick Lamar, Squabble Up.
1: Reincarnated, I'm a stargazer. Life goes on, honey, the heart.

0: Als ik naar de playlist kijk hier bij Galaxy, denk ik soms, ja man, heerlijk. Er komen echt liedjes voorbij waarvan ik denk, ik ga gewoon los in de studio. En ik hoop dat jij dat dan ook hebt, dus niet in de studio, maar natuurlijk in de auto of waar je ook bent, dat je gewoon lekker hard zet. En dat gaat zo meteen ook gebeuren. Katnuf komt zo meteen langs met Hit 'Em Up en er is een throwback die ik jou laat horen uit 1993. Cypress Hill, Insane in the Brain. Kijk, en dat is een track waarvan ik zou zeggen, zet het hard en doe je ding. Het is wel leuk, mijn broer had vroeger een plaat hiervan. En mijn moeder werd helemaal gek als hij dit draaide. Want het ging natuurlijk op volume 10, om even zo te zeggen. En zij werd helemaal gek. Ik ging helemaal los in mijn kamertje. Ja man, I got some memories with this song. En het is leuk. Nu vraag ik me echt af van, hey, waar komen die heren eigenlijk vandaan? Weet je ziet dat ze een soort van kleurtje hebben. You know, they're not all white. En ik heb het opgezocht. En Cypress Hill is, het zijn Latin American guys. Een paar komen uit Mexico. Cuban en zelfs eentje is Italian-American. Dus vandaar dat, hè, dat exotische in ze. Maar hoe dan ook, ze zijn lijp, man. En volgens mij waren ze vorig jaar ook nog in, of misschien begin dit jaar volgens mij, hadden ze ook nog een show in Nederland. Ik ben niet geweest, maar ik weet zeker dat het hartstikke tof was. Dus dat is de throwback van vandaag uit 1993. Cypress Hill, Insane in the Brain, enjoy. Maar we beginnen eerst met AJ Tracy.
1: Summertime. It's my favorite time of the year. I love the summertime.
2: I love the summer because we get to kick it at the beach.
1: Summertime.
3: Summer on Galaxy Radio.

is al leuk. Ik kreeg net een bericht via Instagram binnen van Kelly. Kelly zegt, hoi Lucinda, ik vind het hartstikke leuk om naar je show te luisteren. Sowieso vind ik Galaxy Radio super tof. Ik ga niet op vakantie, maar ik wil je bedanken voor Cypress Hill. Die heb ik net keihard beluisterd. Super lekker. Ja man, en of het lekker is, Kelly. Ik ging ook los hier in de studio. Dankjewel voor je bericht. En er komen nog een paar tracks aan, waarvan ik denk, weet je, laat die volumeknop lekker op hoofd staan. Want van deze tracks ga je ook genieten.

0: Ja. Het is alweer bijna tijd. Ik moet helaas stoppen voor vandaag. Maar morgen ben ik er gewoon weer van 1 tot 2. You know what it is. Hopelijk ben jij er morgen ook. Mijn naam is Lucinda Sedok. Blijf luisteren naar Galaxy Radio. En ik spreek je morgen. Doei doei.
1: All summer long. All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
2: What's up, this is Sexy Red.
3: What up, it's Nelly Chopper.
4: Hey, what's up, it's the Witty.
1: This is Galaxy Radio. Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is het Galaxy News. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Holland Spoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1,5 uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
8: Gratis entree.
7: Skateverhuur.
8: Demonstraties van professionele skaters.
7: Lekkere foodstands.
8: En de beste beats van diverse DJ's.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
9: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Your Ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held. Namelijk Michael Myers. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boom, boom, you know what I'm saying?
0: These are the bangers

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is het Galaxy News. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Werensen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. FBI-directeur Cash Patel is van plan in oktober naar Rusland te reizen, meldt Politico op basis van bronnen. Hij zou Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als de reis doorgaat, is het voor het eerst in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Het is nog onduidelijk of Patel president Poetin zal ontmoeten. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Bij een Israëlische luchtaanval op Gazastad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Frankrijk stemt vandaag over een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
1: Ja, en daar gaan we weer. Een nieuw uur vol met bangers hier op Galaxy. Zometeen Countdown van Beyoncé. Mova Joe met Pile, die gaat hard door de hitlijsten heen. Party Next Door komt eraan met Die Trying. Maar eerst Ara Star en Where Do We Go? Nou, ik zeg richting 7 uur.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Move Joe heeft alles in zich om de zomerrit van 2026 te worden. Maar hij heeft behoorlijk wat concurrentie. Gaat als een speer, als een raket door de Airplay Top 20 heen. Met Pile, daarvoor Beyoncé, Countdown. Party Next Door was er met Die Trying. En Ara Star met Where Do We Go. Het is 21 juli. De zomer zit ergens in het midden. Veel mensen zijn op vakantie. En ook veel mensen die gewoon rondom Houten zijn gebleven. El Balconie, hè? Dat is de nieuwe vakantiebestemming van velen. Ja, want de prijzen zijn gewoon niet meer te betalen tegenwoordig. Gaat nergens meer over. Ik bedoel, ik zat vanochtend eventjes bij de pomp naar de dieselprijzen te kijken. Maar die gaan hard richting de 3 euro. En dan is Nederland wel het duurste land van Europa qua brandstofprijzen. Maar goed, even een ritje Spanje en terug. Hè, gaat je fortuin kosten. Dus El Balconie, rondom Houten, dat zijn de nieuwe vakantiebestemmingen. Dus ben je lekker in Nederland, dan zou ik zeggen geniet van het weer. Want het is best aardig zomerweer vandaag, 24 graden Celsius. Het gaat de komende dagen wel weer warmer worden. Dus alle redenen gewoon om dit land niet te verlaten. En lekker de radio aan te laten staan op Galaxy. Hey, ik heb straks een gewetensvraag voor je. Ja, een lugubere gewetensvraag voor je. Dus daar heb ik even je mening voor nodig. Schrijf er vast het telefoonnummer op. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Het gaat over...

0: Candy Girls, daarvoor Savage en Metro Booming, Mr. Right Now en een Galaxy Throwback van Old Dirty Bastards en Got Your Money. 085-029-4x2, zet hem alvast in je telefoon. Ik heb zometeen namelijk je mening nodig. Ik ga je even een soort van dilemma voorleggen en ik wil weten hoe jij zou reageren. 085-029-4x2, zometeen Murda. Met een track van een aantal maanden geleden. Bryson Tiller komt eraan en ook deze mag je verwachten.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, Danny hier van Flava in je ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held. Namelijk Michael Myers. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, you know what I'm saying?
1: These are the bangers on Galaxy.

0: on top of your soul.
1: Galaxy met Bryson Tiller en Drop the Low. Daarvoor Murda en Denedim en Gims en Theodora met de Spa hier op je favoriete playlist provider. Dat is Galaxy. Je kan het ontvangen in Rotterdam op 104.2 FM. In Den Haag en omgeving op 95.6. In Groot-Amsterdam 95.7. In Alkmaar en de Kop van Noord-Holland op 95.4. Op 95.9 in Hilversum, Almere, Gouda en het Groene Hart. En op 103.4 in Utrecht. Nou, ik heb je even nodig. Want ja, ik ga je even een dilemma voorleggen. En ik zou willen weten namelijk hoe jij zou reageren in dat geval. Ik sla regelmatig de kranten erop na om te kijken of er nog leuke dingen zijn gebeurd in de wereld waar ik over zou kunnen praten. En ik kwam van het weekend dit stukje tegen. Een Nederlands koppel was namelijk richting het zuiden van Europa afgereisd naar Frankrijk om daar vakantie te gaan vieren. Ze hadden namelijk online een Airbnb-appartement gehuurd. Dus ze zei vrolijk en wel in de auto richting het zuiden naar het Franse Troyes. Daar kwamen ze na, nou wat zal het zijn, 10 uur rijden of zo kwamen ze daar aan. Uiteindelijk naar het adres van die Airbnb gereden. Daar zat een sleutelkastje beneden aan de deur. Dat heb je vaker, hè, dat er zo'n sleutelkastje zit. Dan krijg je de code doorgemaild als je betaald hebt. En dan zit de sleutel erin en kun je dus naar je appartement. Maar ja goed, ze hadden de code ingevoerd en die sleutel die paste niet. Dus zij dachten van ja, dat is raar. Uiteindelijk ging de deur wel open, want er kwam namelijk iemand uit het appartement. Dus zij glipte naar binnen richting de vierde verdieping waar dan het Airbnb-appartement was. En er hing een briefje op de deur van de Franse politie dat het appartement was gesloten vanwege een moordpoging. Kortom, zij contact opgenomen met de verhuurder. Die was in zak en as, want die had namelijk ja, die Airbnb-boekingen af moeten zeggen. Maar dat was hij even vergeten. Uiteindelijk heeft hij wel voor dit koppel alles opgelost en voor een nieuw appartement gezorgd. Maar ja, je voelt hem aankomen. Mijn vraag aan jou is namelijk, hoe zou je reageren? Stel je voor, je zou een Airbnb-appartement huren en het is schoongemaakt en zo. Maar je weet wel dat er ooit een moord gepleegd is. Zou je dan daar je vakantie willen vieren of weet je, iets anders waarvan je weet dat het ooit een keer ja, met criminele activiteiten te maken heeft gehad. Zou je nog gebruik willen maken van faciliteiten of van voorwerpen of zo, als je weet dat dat dus heeft plaatsgevonden? Ik ben reuze benieuwd naar jouw opinie. Je kan het doorbellen via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Laat even gewoon een voice memo achter met jouw verhaal. En dan hoor je het straks op het radio samen met al die andere mensen die dit ook hebben meegemaakt. Dus wat zou je doen in dat geval? Ik ben reuze benieuwd.
2: Galaxy. Radio.
3: That hip-hop.
2: Your favorite hip-hop.
3: Hip-hop.
2: And R&B.
3: Y'all

0: Wat een pas kleine leuke opmerking over deze plaat. Ja, moet Frenna nou echt over drugs gaan zingen? Dat heeft dus helemaal niks met cocaïne te maken. Hè? Die coca body, dat heeft ermee te maken dat er vroeger een cola flesje was. Ja, tegenwoordig is dat weer allemaal strak getrokken. Maar vroeger was een cola flesje was gecurved. En dat zou dan de ideale curve zijn voor een vrouwenlichaam. En zo krijg je dus een coca body. Het heeft niks met snuiven hier neus te maken. Snoop Lion ervoor. En Light Us Up. Baby Keem was er met Kendrick Lamar en Good Flirt. En je weet het, lijnen staan nog steeds open. Op die ene vraag die ik je gesteld heb. Hè, zou je van een Airbnb gebruik willen maken als je weet dat er ooit een moordpoging of een moord gepleegd is? Dan hebben ze het wel schoongemaakt en zo, maar je weet wel dat verhaal. Laat het weten en spreek het even in via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ik zie je zo na vijven.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
2: Play my all day.
3: Pound, pound, just let pound, pound. Let my hit the sugar.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK vierde. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
2: En die zegt goedemiddag, het is 5 uur geweest. Laatste loodjes van je tweede werkdag van deze week op weg naar je vrije dinsdagavond. Zometeen J-Rock, hij is in de winning mood met Win. Gunna komt eraan en Burna Boy. Maar eerst Joe en KM, de Baddie Adam.

was six. I tap dance all on a

0: Win, win, win. Dat is de goede moed, denk ik. Je wordt een J-Rock hier op Galaxy. Daarvoor Gunna en Burna Boy met We Gonna Fuck The Night. En Cho was er met KM en Belly Adam. Nou, stel je voor, je hebt een Airbnb-appartement gehuurd en je weet dat er ooit een keer een moord heeft plaatsgevonden in dat appartement. Zou je het dan huren of niet? Dat was de vraag. Of ja, weet je, iets anders waar ooit criminele activiteiten hebben plaatsgevonden. Of misschien dat je, weet je, een televisie koopt uit een murder scene voor een prikkie online. En je weet dat dat dus een televisie is die dus daarbij betrokken is geweest. Zou je het dan kopen of niet? Dat was de vraag. 0580-029-4x2. Daarop kun je reageren. En ik heb Robbie aan de telefoon. Robbie, wat zou jij doen?
1: Ja hoor, zou mij niks uitmaken. Als de sporen netjes zijn opgeruimd en je had het niet geweten, dan had je ook gewoon die Airbnb gehuurd, toch? Mm-hmm. Soms moet je gewoon niet alles willen weten.
0: Ja, dat is wel een sterk staartje van kop in zand politiek, toch?
1: Ja, misschien wel, ja. Maar als je alles zou weten, dan word je helemaal gek, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Hé, hey, dankjewel voor je reactie. 085-029-4x2 Rush zometeen met Seduce. Maar eerst Ira Star in Commas.
2: Let's go.
3: Hey, what's up? It's your girl, Bo Riley.
4: Hey, this is Travis Scott.
5: This is Beyonce.
6: It's Future.
7: This is SZA.
8: All the biggest stars.
9: A day in the street.
10: We on fire.
11: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

0: baby. Kom even hier.
1: Dat doet me even denken aan een filmpje van Ice, wat op onze socials staat met Daniel Nussbaum, waarin we een vriendin inzoeken voor Ice. En die mochten zijn versierskills vorige week namelijk uitoefenen op iemand van een sekslijn. En dat liep niet al te best af. Wil je weten hoe dat is gegaan? Kijk op onze socials. Op Instagram staat het filmpje. Dan wel kort geknipt hoor, wat was lang verhaal. Ara staat ervoor met Comma's. Hey, zometeen Flow. Nieuwe single heet Don't Break My Heart. Je gaat hem horen hier op Galaxy. Maar eerst Lil Wayne, How to Love. This is

0: krijg net een appje binnen. Als je zo'n stem opzet en dat zou Seduce moeten zijn, dan zou ik hard weglopen. Dan heb je het waarschijnlijk over mijn... Hey, schatje, kom eens even hier. Die stemmen. Ja, klinkt een beetje als een vieze man, hè? Hallo meisje, wil jij een snoepje van mij? Flow hoorde je en Don't Break My Heart. Zometeen meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Baby.

0: Deliza en FJ hier op Galaxy. So amazing. En daarvoor Thames met Love Me JJ. Onderwerp deze middag is dat Nederlandse stel wat richting Frankrijk afzakte voor een romantische vakantie met z'n tweeën. Ze hadden een Airbnb online gehuurd. Vertrokken met de auto richting Troyes, dat ligt in Frankrijk. Uurtje of 10 rijden. En toen ze uiteindelijk daar aankwamen, toen bleek de sleutel van het appartement niet te passen. Uiteindelijk zijn ze het gebouw binnen weten te komen, richting de vierde verdieping gelopen. Want daar was het appartement en er zat een sticker op de deur van de Franse politie dat het appartement was gesloten. Want er was namelijk een moord gepleegd. Althans, een poging moord. Het ging om een 17-jarige jongen die daar een aantal steekwonden heeft opgelopen. En uiteindelijk op straat is hij overleden aan de verwondingen. Dus ja, het is dan moord. Maar de moord was dus een poging moord in dat appartement. Maar goed, dat doet er niet toe. Uiteindelijk hebben ze dus de verhuurder van het appartement gebeld. Die had eigenlijk deze boeking moeten cancelen. Dat was hij even vergeten in de consternatie, denk ik. Dus uiteindelijk heeft hij wel geregeld dat er een ander appartement kwam. Maar ja, het zou je toch overkomen, hè? Dat je dus in een Airbnb blijft overnachten tijdens je romantische vakantie. En dat dan blijkt dat daar een moord is gepleegd. Wat zou je doen? Dat is de vraag. Daar hadden we er straks al iemand aan de telefoon. Die zou het allemaal niet uitmaken, weet je, als het appartement schoongemaakt is. Hè? Who cares? Ik heb Mark aan de telefoon en die heeft nog een veel spannender verhaal. Mark, vertel.
1: Je gelooft het bijna niet, maar ik heb ooit een aparte Amerikaanse muzzelkaar online gekocht. Op de foto's een perfecte auto uit Texas.
0: Oké. Okay.
1: Weinig roes voor een auto uit 1978. Maar na 3 maanden wachten kon de container aan in Rotterdam. Auto uit de container. En toen werd duidelijk waarom dit een koopje was.
0: Nou, maak me gek zou ik zeggen.
1: De achterkant zat vol kogelgaten met de politiestickers er nog op.
0: Oké.
1: Okay. Stond even niet vermeld in de advertentie.
0: En toen?
1: Nou, ik heb geprobeerd de verkoper te achterhalen, maar die was natuurlijk al gevlogen.
0: Ja, ja, wat had je anders verwacht? Nee, ik zou dan de advertentie ook offline halen als je dat even vergeten bent te vertellen. Uiteindelijk neem ik toch aan dat je met die auto in ieder geval gereden hebt of verkocht hebt of weet ik wat. Ik bedoel, en die kogelgaten kun je ook weer dichtsmeren. Richting Geleen met een reactie van Roos.
2: Geen denken aan. Ik zou echt niet meer slapen als ik in een bed zou liggen met het idee dat er misschien wel iemand is vermoord in dat appartement. Mij niet bellen, hoor.
0: Nee, goed. Maar goed, als je het van tevoren niet weet en je komt er later achter, dan heb je waarschijnlijk al geslapen. Maar het lijkt me een eng idee. Wat zou je doen? 085 029 4x2 als je nog wil reageren. De lijnen blijven.

volgens mij een van de eerste reality-programma's wat ooit op de televisie te zien was. Destijds op MTV, dat heette The Hills. Je hoorde The Weeknd. En daarvoor Jeezy en Gadi met Back. En Ro Alejandro samen met Russian en Santa. Een verzoekje, dat gaan we draaien. 50 Cent en Nio.

0: Als er een appje binnengekomen. Het verzoekje van 50 en Neo en Baby By Me. We gaan richting 6 uur. Zometeen na 6 meer bangers. Wat je van ons gewend bent hier natuurlijk op Galaxy. En de lijnen blijven openstaan. 085 029 4x2. Spreek je zo. Hoi.
1: Yeah man, we gonna get it.
2: What's going on? This is Drake.
3: 21 Savage.
4: This is a
2: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Let me bring you back.
2: Bring it back.
3: Back to the
1: hip-hop. Turn the music up.
4: More hip-hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.
0: This is Galaxy. It's 6 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
12: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
13: Galaxy Radio.

Ook zo'n plaat die door TikTok een hit is geworden. Je hoorde Mope Joe. Er is ook een gospelversie van. Iets minder geschikt voor Galaxy, denk ik. Je hoorde Pile. Daarvoor Justin Sky met What a Lie. Offset en Gunna waren er met Different Species. En Kalani en Usher mochten je vrije dinsdagavond openen met Shoulda Never. Nou, onderwerpen van vandaag is natuurlijk dat Nederlandse stel wat richting Frankrijk afzakte en daar een Airbnb had gehuurd. Maar er was een moord gepleegd, dus uiteindelijk konden ze er niet in. Maar stel je toch voor dat je een Airbnb gaat huren. Het is helemaal schoongemaakt, je ziet er niks meer van, maar je weet dat er een moord gepleegd is. Zou je nog lekker slapen of zou je er überhaupt in willen zitten? Dat is de vraag. 085 029 4x2. Reacties die zijn nog steeds welkom. Ja, dit sluit misschien wel aardig aan bij het onderwerp. Hier is

0: Nou, we blijven wel lekker in het onderwerp, geloof ik, hè? Rema hoorde je en Baby It's a Crime. En daarvoor Fabulous met You Be Killing Him. En dat naar aanleiding van het bericht wat in de krant stond, dat Nederlandse stel wat richting Frankrijk was afgezakt voor die Airbnb waar een moord was gepleegd. Aan de telefoon Ramon, en die wil ook nog iets toevoegen aan het hele verhaal, geloof ik, hè?
1: Ja, man, ik koop auto's op via de domeinen. Daarvoor koopt de overheid bijvoorbeeld in beslag genomen auto's en andere goederen. Die zijn in beslag genomen door de Belastingdienst.
0: Oké.
1: Of door de politie na een misdaad.
0: Oké.
1: Op een dag zag ik een advertentie staan van een dikke BMW. Maar wel nog met de bloedspetters op de bekleding.
0: Zo.
1: Je kunt je wel voorstellen waarom die in beslag was genomen, hè?
0: Ja.
1: En de prijs was echt extreem laag voor zo'n dikke bak van een paar jaar oud.
0: Oké.
1: Ik heb getwijfeld, maar uiteindelijk niet gedaan.
0: En waarom niet?
1: Nou, stel je voor dat hij van een drugsbaas was en dat mensen jou voor hem aanzien, omdat ze de auto herkennen. Do I need to say more?
0: Nee, het is duidelijk. Bedankt voor het bellen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En succes met je auto. Nou ja, die heb je dus niet gekocht. Iemand anders is waarschijnlijk de klos. Laten we hopen dat dat goed afloopt. En ja, tot zover het onderwerp. Ja, we gaan het besluiten. Maar de lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. Want je kan gewoon de hele avond nog bellen. Straks ook bij Daniel en bij Ice natuurlijk. En bij Rosa G vanavond vanaf 11 uur in Rosa's World. En over die twee gesproken, kijk even op onze socials wat ze allemaal uitspoken. We zijn nog steeds op zoek naar een vriendin voor Ice. En vanavond natuurlijk weer een nieuw episode in X on the Beach. Ook vanavond komt er weer iemand aanschuiven van X on the Beach. Mocht je het een beetje volgen en mocht je op de hoogte willen zijn van alles, please. Wat je vooral niet ziet op tv. Luister vanavond tussen 7 en 9 uur naar Daniel Nussbaum. It's summertime. During the summer, man, I'm kicking it by the pool, chilling with the folks. I go to the mall with my girls. In the nightclub. I love summertime. Yeah, baby. This is my summer party station. All summer long, this is the only station I'm bumping. Summer chilling. All summer long. It's summertime. I love the summer. I love the summertime. We got that dope summer hip-hop. It's my summer party station. Party in the summertime, baby. We're partying all summer long. Your summer is with Galaxy Radio.

0: Jonne Frezer, Frenna, I Need Your Love hier op Galaxy. Zometeen Kiba, J Balvin, I Love It, Bruno Mars komt eraan en Like Clue van Sean Paul. Dus qua dancehall kom je zometeen maximaal aan je trekken. Blijf luisteren.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Bruno Mars, I Just Might. Daarvoor Jean-Paul en Lyclo en Kibba was dat samen met Jay Boltvin. I Love It. Het is tijd voor de We Slepen Hier Door de File heen minimix. Een tijdje geleden toen kreeg ik een verzoekje binnen, namelijk of we nog een keer de Amel minimix van DJ NBA konden draaien. Ik denk dat is leuk. Laten we iedere week gewoon één mix doen. We hebben er vier. Dus bij deze de We Slepen Hier Door de File heen minimix. Mixed by DJ NBA. En daarmee gaan we meteen afscheid van elkaar nemen. Zometeen tussen 7 en 9 uur Daniel Nussbaum. Tussen 9 en 11 uur hoor je Ice. En vanavond vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 PM. Dit is het Galaxy News. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
1: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij je, ben ik beschikbaar voor je. En draai ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En ja, en dit uur ook wel weer een speciale gast. Aangespoeld vanaf X on the Beach, Double Dutch.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

0: Bad Bunny, DT Man voor de hier bij Nieuws Radio.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is Nieuws Radio.
4: Turn it up.
2: Go.
4: Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
4: In the building.
0: Ja, ik krijg een onwijs leuke appjes binnen via de Apple Galaxy. 085-029-4x2. En ik krijg zo daar juist een appje binnen van Sarai. Die zegt, Daniel, ik sta op de camping in Zeeland. En ik heb Galaxy uiteraard gewoon mee via de telefoon. Iedereen omheen zit hier lekker spelletjes spelen. Maar ik luister lekker mee. En Noah die zegt, ik ben net terug van de stad. Ik heb serieus overal blaren. Zoveel gelopen. Ik heb zoveel geshot. Ah, dat is lekker, Noah. Fijn dat je erbij bent hier bij Galaxy. Hey, laat even weten. Welke plaat kan ik voor je draaien? Welke geeft je alvast een lekker zomers gevoel? Wie weet, heb je al zomervakantie? Of ben je net zoals ik aan het buffelen hier gewoon aan het werk? Laat me het weten. Misschien kan ik je dag nog wel blij maken. Zometeen ken ik Lamar, maar dit is Henky T. Samen met KM, R&B shit.
2: Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes.

0: Scrabble Up.
1: Kendrick Lamar, Scrabble Up, hier.
0: News Radio. Ja, fucking dom.
1: Van de week had ik een borreltje in de stad. Werd uitgenodigd bij een nieuwe club. En wat daarna gebeurde, ik heb er nu nog steeds last van. Ja, dronken uitschieters. Laat me even weten via de app van Galaxy 0580-029-4x2. Wat jouw grootste dronken uitschieter was.
2: The days are longer, the nights are hotter.
3: Cool hot, cool down.
2: And the music is louder on Galaxy Radio.
4: Good friends, good food, good weather.
5: Summertime, summertime.
2: And the biggest summer anthems on Galaxy Radio.

0: Sexy.radio.
1: Rico's going crazy again.
2: Cash money.
3: Look.

0: Louis with a hoodie. Hallo, hoor je hier. Natuurlijk, where else dan bij News Radio. Aangeschoven is ja dan toch wel een van mijn favoriete co-hosten van dit programma.
1: Yes.
0: Ice, laat je even horen.
1: Ice, wakman.
0: Even allereerst, je bent natuurlijk flink te laat.
1: Ja, en dan kan je uitleggen waarom.
0: Nou,
1: ik voel me niet zo lekker.
0: Ja?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Gaan we zo het uitgebreid over hebben. Ik heb namelijk aan de luisteraar gevraagd van joh, dronken uitschieters. Er zijn een aantal binnengekomen, maar ik ga eerst even mijn eigen verhaal vertellen.
1: Nou, laat me even goed zitten. Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, afgelopen donderdag was het zover. Ik was uitgenodigd bij een kroeg, of een nieuwe club in Amsterdam. En ik dacht, nou weet je, ik ga wel gewoon even kijken. Even één drankje. De volgende ochtend was ik vrij. Dus ik denk, nou, ik kan nog wel even één borreltje doen.
1: Ja.
0: Nou ja, één bol werd natuurlijk geen één bol. Vervolgens, ik heb een elektrische fiets. Dat ding gaat 25 km per uur. Reet is snel.
1: Ja.
0: Ja, en ik had gewoon trek. Dus ik rijd ondertussen gewoon om 4 uur 's nachts naar een pizzatent. Haal er nog een pizzaatje op. En ik besluit vervolgens die pizza alvast te eten op de fiets. Want ik had zoveel trek.
1: Op de fiets? Met die hele doos zeg maar gewoon.
0: Met die hele doos zo opengeklapt. Ik denk, hoppa, kan ik even snel eten.
1: Ja.
0: Is er dus een bocht die ik niet zie? Klap ik over mijn fiets heen. Dan maak ik een salto. Dan lig ik 2 meter verder dan mijn fiets.
1: En de hele pizza in je gezicht zeker.
0: Pizza helemaal op de grond. Ik ben blij dat ik alvast een paar handen heb genomen, want dat was het.
1: Oh, tering, man.
0: Ja, en ik lig daar dus en ik heb nu nog steeds gekneusde ribben. Nou, zitten doet echt heel veel zeer. Liggen ook.
1: Ja, dan moet je niet te veel lachen, want ik krijg nog steeds meer pijn
0: aan je gezicht. Het doet echt, nou, Ice. Ik ben ook gewoon, nou.
1: Ja, maar alleen jij krijgt het weer voor elkaar, bro.
0: En weet je wat het wel mooi was? Ik lag daar op de grond.
1: Ja.
0: Ja, en ik kwam er zo even iemand helpen. Dat was wel mooi.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, mij zullen ze niet helpen. Voor mij zullen ze denken dat ik een dief ben of weet ik veel wat.
0: het kutte is dat mijn hele fiets naar de tering is.
1: Ja, dan gaat je fatbiken, jongen.
0: Nou ja, ik heb geen fatbike.
1: Oh, maar dat scheelt.
0: Ja. Nou, een andere elektrische fiets, maar ik moest dus een nieuw voorbandje halen. Mag jij even raden hoeveel dat ding kost?
1: Ik denk 2 barkie of zo, 200.
0: €180 voor een nieuw voorwiel.
1: Wel in de buurt, maar dat is wel lijp hoor.
0: Voor alleen even een nieuw wieltje. Waar slaat dat op?
1: Ja, kan je net zo goed een nieuwe fiets halen voor €10, toch?
0: Ja, maar die gaat niet elektrisch.
1: Ja, dat
0: en ik heb het trouwens ook wel te horen gekomen. Ik ben eigenlijk best wel zwaar teleurgesteld in je.
1: In mij?
0: Ja.
1: Oh, vertel.
0: Ja, meen ik echt.
1: Ja?
0: Ja, ik dacht, ga ik iets op zender doen? Of ga ik
1: het
0: op zender?
1: Ja, gooi het maar uit. Als je aanzicht moet je ook C zeggen. Dus.
0: Nou, ik weet dat je verslaafd bent, man. En ik wil het toch even met je over hebben.
1: Ik kom net binnen gelijk. Jij bent verslaafd.
0: Ja, jij bent verslaafd.
1: Ja? Aan wat?
0: Ja. En ik heb het van je matties gehoord. En die zeiden van, ja, die zeggen allemaal van, help je Ice van je verslaving af? Toen dacht ik, ja, maar zal ik het dan eens even meenemen?
1: Nou, ik heb meerdere om te slapen, dus ik ben benieuwd welke dat is.
0: Ik dacht, ik ga even meenemen om te zorgen om te kijken of hij nog verslaafd is. Maar ja, moet je eens even vangen.
1: Nooit! Hey, is die van mij?
0: Wat is dit? Wat heb je gevangen?
1: Oh, dit is zo ja, dit is mijn Thijse hulpmiddel. Als ik me ziek voel of keelpijn heb of mijn neus is... Is het van mij?
0: Dit is voor jou.
1: Wow, hey bro.
0: Maar dan help ik je dus wel weer aan je verslaving.
1: Ja, maar dit is een goede verslaving. Dit helpt me tegen me... Laat me gelijk even ruiken eraan.
0: Je moet even uitleggen aan de luisteraar wat het is, want die snappen er helemaal
1: geen... Wacht even, ik moet even ruiken. Ik ga jullie zo uitleggen.
0: Zo verslaafd is het dus. Meteen een potje overmaken.
1: Ja, dit klinkt heel junkie waarschijnlijk aan de radio, maar dit is gewoon een potje.
0: Het
1: is een soort van kruiden zit erin inderdaad. Lekker op een theezakje die in de binnenkant zit.
0: Ja.
1: En als je daaraan snuift, zeg maar,
0: ja.
1: dan krijg je zo'n euforisch gevoel en je neus gaat gelijk open, zeg maar.
0: Ja, nou ja, ik ken mensen die verslaafd zijn aan neusspray.
1: Ja,
0: nou,
1: dat,
0: dan liever dit.
1: Maar vroeger was ik verslaafd aan lijm, hè?
0: Nee. Ja. Heb jij lijm gesnoven?
1: Ja, man.
0: Oh my god.
1: Daar is het begonnen, man.
0: Hey, Ice, we gaan zo meteen praten met iemand van X on the Beach, Double Dutch. Want die is al hier in de studio aangeschoven.
1: Ik heb het gezien.
0: Ja, wie dat is, dat kan je alvast zien via de beelden. Galaxy.radio op ja, dan kan je even intikken op Google. Dan kan je meekijken via de livestream. Ik moet zeggen...
1: Toppertje.
0: Het is wel een gezelligheidsdienst.
1: Ja, zeker.
0: Dit wordt wel... Ik
1: kom gelijk bij de deur in huis.
0: Oh, je zegt meteen dat het een zij is? Nee, dat is fijn.
1: Oh.
0: Tering man, wat stinkt jouw spul ook wat ik jou heb gegeven. Ik had het jou ook nooit

0: Laporte hoorde hier bij Nieuws Radio. Ja, en bij mij aangeschoven in de studio. Iemand die dan toch eens komen waggelen van het strand van X on the Beach Double Dutch. Laat je even studioapplausje horen voor Jennifer! Hey. Jennifer, hallo. Wat fijn dat je bij me bent aangeschoven.
1: Ja, tuurlijk. Ja, gezellig.
0: Toch wel de original. Want eventjes voor de mensen die X on the Beach niet kennen. Het is een programma waarbij 8 sexy singles. Nou, vertel het eventjes zelf in eigen woorden.
1: Ja, 8 singles, 4 vrouwen, 4 mannen. Die gaan het strand op en die wachten eigenlijk braaf af op de Tablet of Terror. Totdat hun ex uit de zee komt gespoeld. Ja, en met ex aanwezig, dan kun je wel invullen wat daar kan gebeuren.
0: Volgens mij gaat er best wel veel fout.
1: Ja. Ja,
0: weet je, veel drama, is veel spanning in het huis.
1: Zeker, zeker. Ja. Veel ruzie ook. Ja.
0: Zo, niet normaal. Maar ook achteraf. Dus er wordt heel veel gebashed online op de socials.
1: Ja, ik heb af en toe het idee dat iedereen een keer aan de beurt is. Dan wordt die helemaal afgezekerd door de hele groep. Dan die. En dan daarna is iedereen weer helemaal vriendjes.
0: En wanneer ben je al afgezekerd door de hele groep?
1: Ja, in de finale al. Dus ik had mijn beurt al gehad.
0: Ja. Nou ja, misschien zien we nog wel aankomende tijden of jij je beurt nog wel gaat krijgen. Want op dit moment is het nogal aardig stil. Eventjes, want... je hebt wel seksuele escapade gehad. Dat is namelijk samen met Henk.
1: Ja.
0: Henk is toch nog eventjes bij je lopen kroelen.
1: Ja, Henk en ik zijn gewoon goed samen. En iedereen daar was gewoon lelijk. Dus ja, wat de fuck moet ik dan doen? Dan kan ik niet zoveel. Dus dan moet ik maar gewoon, dan wel met Henk. Hij is wel gay, maar ja, hij was wel knap. Dus prima.
0: En, maar kon hij het een beetje?
1: Nou, ik dacht, zo'n homo, ja, die kent helemaal niks. Maar ik dacht, als je met 0 verwachting gaat, was eigenlijk best goed. Ik dacht, oké, weten we dat ook weer. Hebben we ook weer meegemaakt.
0: Ja, hij wist gewoon de plekjes wel een beetje goed te vinden, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel nice om te horen natuurlijk. Ik bedoel, het gaat niet allemaal van een leien dakje. Er gebeurt ook veel chaos ook in het huis. Sterker nog, bij één zo'n ding ben jij vandaag betrokken geweest. Het is er vannacht om 12 uur de uitzending natuurlijk online gekomen. En jij bent betrokken geweest bij een ruzie bij jou in de slaapkamer. Want jij slaapt daar samen met Kim, Ferdy en de lieve Gijs die sliep bij jou.
1: Nou, ja.
0: Oh, niet positief over Gijs?
1: Ja, ik ben wel gewoon goed met hem, maar ja, moet ik daar nou mee?
0: Nou, het is wel een knappe gozer, toch? Het is geen hele gast.
1: Ja, maar als je de aflevering wel verder kijkt, dan zie je dat na 1 nacht sliep Henk weer terug. Dus het is ook alweer eruit gezet.
0: Oh.
1: Hoeft ook helemaal niet meer.
0: Oké, maar we zien dus hier nog wel een bepaalde ruzie voorbij. We gaan even terug naar het moment, oké? Want jij bent daar in de slaapkamer en Ferdy en Kim gaan douchen met z'n tweetjes.
1: Ja.
0: En er gebeurt daar toch iets en ik zie jou ook angstig kijken in de hoekie. We gaan er even naar luisteren. Komt-ie.
2: Treft wordt het een avond met veel gas erop. Maar daar heeft Kim weinig behoefte aan, zolang er ook anderen in de slaapkamer aanwezig zijn.
3: Nou, Rijs, ik heb vandaag wat geleerd. Mocht ik en Kim willen neuken, dan moet er niemand in de kamer zijn. En als ik je zeg, als ik vanavond, als ik niet neuk, zeg maar, dan word ik een chagrijnig. En dan heeft Kim een heel groot probleem en dan ga je janken.
4: Normaal, man. Doe even lekker zelf normaal, man.
3: Mischief.
4: Als je benen kunnen...
3: Wees jezelf.
4: Dat ben ik ook, maar thuis neuk ik niet met zulke mensen. En is hij toch...
3: Oh, je bent graag. Ik jou naast de niet helemaal hard, man.
4: Dus als hij toch ging
3: Moet je doorgaan? Ik heb genoeg andere motions hoor. De hele dag wil ik mijn geld te maken en dan zijn we eigenlijk in de file en dan doe je niks met me.
4: Je vraagt me toch zo bij mij?
3: Ja, hou je bek.
5: Ik vind het heel erg dat Ver mij op zo'n reden mij begint uit te schelden en me
0: maar jij staat hier allemaal bij, hè?
5: Ik ga naar ze.
6: Nee, maar Ver, serieus. Als zij zegt nee,
1: ik stond bij Kekenhaag.
3: Hartstikke gezellig. Hele dag
0: maar waarom hielp jij niet?
3: Super geld met me te doen.
1: Ja, eerlijk. Af en toe vraag ik me überhaupt af wat ik daar doe.
3: Ik heb met haar gehad, waar genoeg mensen bij zijn geweest. En dan nu wil je opeens zeg maar je anders voordoen dan dat je eigenlijk bent.
4: Het is goed zo. Ik slaap wel bij Des vanavond.
3: Weet je zeker, doe je dat? Slaap jij bij Des vanavond?
4: Als jij het niet goed maakt,
3: ja, nee.
4: En gooi je excuus voor aanbieden.
3: Nee, ga ik niet doen. Maar is goed, slaap bij Des. Veel plezier, Antonisha.
5: Ik ben er echt heel
0: Dit gebeurt allemaal in jouw slaapkamer. Dus jij staat er gewoon bij, Jen.
5: Ik ben zo gefrustreerd.
1: Ja, als ik maar in mijn slaapkamer leeg.
4: Je hebt echt geen
1: idee. Moet je mij nou wel hun doen?
0: Oké, nu komt het moment. Wik loopt even binnen.
3: Ga weg.
1: Ja.
3: Pas hier, droog.
0: Wat gebeurt daar? Want hij is in één keer... Jij bent daar in die slaapkamer. Ferdy wil seks. Ferdy krijgt geen seks. Omdat zijn vrouw zegt, joh, luister, ik wil het niet met zoveel mensen omheen. En vervolgens loopt Nick met zijn prethoofd gewoon even naar binnen. En wij missen daar wat als kijker zijn. Waarom duwt hij Nick?
1: Ja, jullie missen echt net zoveel als iedereen daar. Echt oprecht. Nick, ik weet niet. Nick is gewoon af en toe een wandelende irritatie. Gewoon zodra zijn mond open gaat, dan wil je hem gewoon al slaan. Dus als je al geïrriteerd bent, ja, dan snap ik wel. Als zijn gezicht er komt met zijn laatje likken, ja, dan zou ik hem ook een test verkopen.
0: Hoe vaak zijn die dat dan in de...
1: Luister, ik denk dat wij blij mogen zijn met de productie. Dat ze misschien 80% hebben uitgeknipt. De hele dag. Je werd wakker. Nou, bij het ontbijt, na het ontbijt. Bij het zwembad, na het zwembad. Bij het douchen. Echt letterlijk de hele dag. Ik werd helemaal gek.
0: Alleen maar de zin, laat je likken.
1: Ja, echt. Op een gegeven moment, wij wilden niet eens meer lachen. Wij dachten, oké, elke keer als iets zegt, negeer hem gewoon. In de hoop dat hij dan het grapje niet meer ziet. En stopt. Maar het werkte niet.
0: Oh. Ja. Jin. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel bijzonder. Er gebeurt... Dat betreft gebeurt daar veel. We gaan het daar zo meteen uitgebreid nog even over hebben. Want later in de aflevering... Wauw, iemand wordt gewoon in hun slaap. Nou goed, dat wordt zo meteen. Hoe was voor jou de ervaring voor X on the Beach Double Dutch? Ik bedoel, waarom heb je je aangemeld als original? Wat was het?
1: Ja, ik heb me sowieso een jaar geleden aangemeld met een vriendinnetje. En we hadden toen zoiets van, ja, doen we wel. Ja, iedereen kent het. Zichzelf een keer aanmelden voor een programma. Hihi, grappig. En ja, toen kwamen ze op een gegeven moment van, ja, kom maar op casting. Ik zei, ja, oké, ja, kan altijd gaan. Dat betekent nog niet dat ik daar zit. Ja, op een gegeven moment gingen we verder in de casting. En verder en verder. En toen kreeg ik een telefoontje. Ja, jij wordt het. Dus wat wil je? Toen dacht ik, ja, wat wil ik? Dat weet ik eigenlijk nog niet. En toen heb ik bij mezelf nagedacht. Ik had zoiets van, nou, ik wil toch van allerlei andere dingen gaan doen in mijn leven. Ik denk, nou, dan gooi je er ook maar tussen. Dan,
0: maar heb je het ook met je thuis rondbesproken? Van, hey, joh, nee. Ik ben uitgenodigd voor X on the Beach Double Dutch.
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik had papa, zeg maar, 2 dagen van tevoren gebeld. Ik zei, pap, ik vlieg trouwens morgen 3 weken naar Thailand. Ik kan me niet meer bellen, dus ja.
0: Oh, en wat zei hij toen?
1: Ja, nou, hij was gelukkig op vakantie. Daarom wilde ik het toen pas zeggen. Want ik wilde niet zeggen als hij voor me stond. Want dat durfde ik niet. Dus hij zei, ja, nou...
0: Hij kijkt er op dit moment ook met jou mee?
1: Nee.
0: Want...
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, hij woont ook niet meer in Nederland. Hij is, daarom kon ik meedoen. Zolang papi het niet kan zien, dan kan ik meedoen. Maar als papa nog in Nederland had gewoond, had ik niet meegedaan.
0: Oh, want jij denkt dus wellicht dat je... Nou ja, hij heeft het toch sowieso gezien, lijkt
1: mij.
0: Nee?
1: Nee. Hij scrolt alles weg.
0: Ja?
1: Ja, mijn stiefmoeder kijkt wel. En die heeft een stukje laten zien waar ik zeg, hoi, ik ben Jennifer. En toen zei hij al, ja, hou maar op, ik hoef niet te zien.
0: Maar is het dan een beschermdheid van haar vader? Of denkt hij bij zichzelf van, nou, waarom doe je mee aan zo'n programma?
1: Nee, ja, papa denkt volgens mij dat ik gewoon een prinses ben. En dat ik zo lief ben en zo. Volgens mij denkt hij nog steeds dat ik nog van de Heilige Maria ben. Dus,
0: alsof jij nog nooit gejoekeld hebt.
1: Ja, dus ja, ik denk dat hij zijn beeld over mij ook niet wil veranderen. Want ik denk ook dat hij niet weet wat ik allemaal doe als ik op stap ga, en dan wil ik ook eigenlijk zo houden.
0: Ja, nou ja, dat is nu natuurlijk gefilmd in een villa vol met sexy singles. Ja, je hebt toch... nou ja, kijk, laten we eventjes gaan naar de eerste secondes wat ik jou heb gezien bij X on the Beach. Dan werd jij op date gestuurd samen met onze knapste gozer van de villa, Nick, met de mooiste tanden. Ja, en Nick die komt dan met opmerkingen zoals, wil jij de topper zijn van mijn matras? Ik verdrink in je blauwe ogen. Ja, weet je, en het leek erop als kijker zijnde dat je er echt al in meeging, dat je dat echt vet vond. Maar was dat zo?
1: Nou, luister, weet je wat daar gebeurt? Ik ken Nick natuurlijk gewoon uit de vriendengroep. Ik ken hem gewoon echt al jaren. Ja, en dan zit je met hem in een programma. Ja, wat denk je? Daar kan hem de grond in gaan stampen door te zeggen, wat de fuck zeg jij? Ja, ik denk, weet je, we gaan het samen doen, de avontuur. Ja, leuk die grapjes, maar je weet in Nederland eigenlijk al dat ik er niks van hoef. Allemaal prima.
0: Maar toch is er een vriendin van jou op hem gevallen.
1: Ja, dan vraag ik me ook af hoe dat kan. Echt,
0: ja?
1: Oh.
0: Ja?
1: Ja, liever zij als ik. Dus dat scheelt.
0: Hebben we het nummer van jouw vriendin?
1: Nou, ik ben geen vriendin meer met haar.
0: Oh, nee?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee, die hoef ik ook zeker nooit meer te zien.
0: Oh.
1: Die mag echt doorlopen als ze moet staan.
0: En als ik even in mijn eentje ga bellen?
1: Van mij mag je.
0: Ja?
1: Ja, van mij mag je.
0: Oké, okay, nou ja, kom maar. Ik doe jouw microfoon uit. We gaan even anoniem bellen. Even kijken. Zij is met Nick gegaan. Even kijken wat ze in Nick zag.
1: Ja, dat kan toch wel.
0: Nou, loop even deze kant op met je telefoon.
1: Ja.
0: Want die ex... Oké. Maar jij mag dat helemaal... Dit weet ik helemaal niet. Maar zij komt niet. Of zij komt wel. Zij komt niet. Ik weet het niet. Kunnen we haar bellen? Of moeten we dat zometeen maar even bespreken?
7: Ja,
0: wat zeg je?
7: Mij maakt het niet uit.
0: Wat maakt het niet uit? Oh god. Oké. We hebben dus nu de telefoonnummer. Oh, ik moet eventjes kijken hoe we dit gaan inprinten. Wacht, weet je wat we gaan doen? We gaan even één kleine track draaien. Kunnen we dit even voorbereiden? Gaan we gewoon de ex bellen van Nick? Want jij zegt, ja, hoe kan je op die gozer vallen? We kunnen eventjes kijken wie dat is. Ik ben heel erg benieuwd. Maar, zometeen heb ik ook nog een paar vragen aan jou, Jennifer. Want ik vind je echt een fantastische vrouw in de villa. Ik vind je een stabiele factor in de villa. En ik ben toch benieuwd hoe je er toch allemaal uithoudt. Tussen al die, ja, weet je, al die chaos en gektijd.
1: Al die idiotijden.
0: Nou,
1: gewoon.
0: Dat wou ik niet zeggen. Ja, ik vind het allemaal hartstikke gezellig. Nu hoor je van ons bezig. Zo'n flow met ding hier op Galaxy.

0: Sorry.
1: Weet je,
0: mijn haar doen.
1: Ja, je was je haar even aan het doen. Maar ja, dat maakt niet uit. Je luistert naar News Radio op Galaxy. Hey, jij zegt net dat een vriendin van jou, ja, toch ook met Nick is gegaan. En jij snapt er geen konjo van waarom zij met Nick is gegaan. Dus ik heb even de telefoonnummer van haar ontritseld. Ja, we gaan toch even bellen. Even kijken waarom zij met Nick is gegaan. Want wat heeft zij met Nick gedaan?
0: We weten het eigenlijk allemaal niet helemaal zeker. Nick praat er met volle woorden over. En Harold ook al een beetje van, ja...
1: Ben je erbij of moet ik je mic dichtschuiven? Vind je het eng?
0: Nou, mij maakt niet uit.
1: Nee?
0: Als ze opneemt.
1: Ach, Germ.
0: Oei.
1: Ik denk dat zij denkt bij zichzelf, ik word anoniem gebeld om
2: Goedendag.
1: Dit is de voicemail van
2: 06.
1: Nee, rustig aan. Ik zie je al kijken, man. We gaan nog even spoilen. Nee. Dat komt wel goed. Jennifer in de studio van X on the Beach. Ja, ik vind dat we aan het eind van dit interview nog eventjes met haar moeten bellen. Even proberen of ze dan nog opneemt.
0: Ja, kunnen we altijd proberen. Ik weet niet of ze er opneemt. Ik weet helemaal niet waar ze is, wat ze aan het doen is.
1: Wat heb je nog überhaupt contact met haar?
0: Ja.
1: Alright.
0: Ja.
1: Oké, okay. Hey, leuk. Ja, want je vertelde net van, ik vond het wel fijn dat mijn thuisgrond er niet van af wist. Ik ben naar dat eiland gegaan. Maar hoe was het dan buiten de schermen? Want kijk, op televisie, dat kunnen we allemaal meekrijgen. Maar hoe is dan zo'n groep, ja, gewoon de hele dag. Je chillt de hele dag met elkaar in de studio of in het studio bij het zwembad. Je gaat allemaal dingen doen. Je leert elkaar fucking goed kennen. Want je zit natuurlijk met elkaar op elkaars lip.
0: Ja,
1: Hoe doe je dat?
0: Ja, nou, zoals je ziet, gewoon niet. Want er is zoveel ruzie. Het is bijna niet te doen. Maar het heeft ook echt wel leuke kanten. Ook heel veel dingen die je niet ziet. Gewoon dat je met z'n allen samen op die luchtbedden zit te klooien. Gek te doen en zwemmen en zo. Ja, dat is niet heel relevant voor de kijker. Maar ja, wij hebben daar wel heel veel plezier aan beleefd. Maar het is meer gewoon een grote vriendenvakantie.
1: Ja.
0: En die camera's, ja, daar kijk je niet meer echt naar. Maar
1: toch zijn jullie niet echt als vrienden ook eruit gaan. Het is, dat merk ik als kijker. Ik kreeg het ook bij mij onder de comments. Want ik plaats natuurlijk zelf de reels van wat hier allemaal gezegd wordt tijdens het radioprogramma.
0: Ja.
1: En mensen die zeggen eigenlijk van, het valt me op dat er veel gebashed wordt buiten het programma.
0: Ja, nou, dat snappen we ook niet allemaal.
1: Nee?
0: Het is daar allemaal grote vriendspolitiek. Ja, behalve ik. Want eenmaal in Nederland kreeg ik echt al bij heel veel dingen. Ja, ik mag iedereen, behalve Jennifer. Weet ik veel wat ik nou weer had gedaan. Volgens mij de helft van de tijd in dat programma sta ik ook uit. Ik weet ook niet wat ik daar deed. Ik stond daar maar te kijken. Volgens mij brandde wel licht, maar ik was gewoon niet thuis of zo. Maar ik kom thuis en iedereen, ja, ze ligt alleen. Maar luister, hun luisteren voor de helft gewoon niet.
1: Maar wie stookt dit aan, denk je?
0: Ja, iedereen. Bij elkaar. Als één iemand iets roept, dan denkt de rest,
1: maar,
0: yes,
1: maar
0: we
1: gaan
0: mee.
1: Maar wie is daarin dan echt een leider die zegt, ja, weet je...
0: Ja, er zijn toch wel een paar persoonlijkheden die gewoon wat luider zijn dan de rest.
1: Nou, zeg het.
0: Ja, weet ik veel. Een Demi die schreeuwt wel hard.
1: Ja.
0: Levine hoor je ook wel hard. Henk. Die meningen, als hun eenmaal mening hebben, dan wordt dat wel snel gevolgd.
1: En vind je dat jammer?
0: Ja, boeit mij nou eigenlijk.
1: Nee?
0: Nee, ik wilde gewoon zwemmen.
1: Je wilde gewoon zwemmen? Nee, ja, je wil gewoon lekker vakantie vieren.
0: Ja, juist.
1: Ja, tuurlijk. Lekker met z'n allen. Nou, in Thailand, in Phuket. Want daar zijn we al achter gekomen dat het in Phuket was.
0: Ja, oh, mogen we nu weten?
1: Ja, dat mogen we nu weten.
0: Oh.
1: Hoezo mochten we dat niet weten?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nou ja, ik vertel het ook alsof ik een scoop heb.
0: Oh.
1: Scoop. Want er gebeurt ook veel. Er gebeurt ook veel met Justin en Henk. Dat hebben we afgelopen aflevering gezien. Hoe kijk jij naar al deze situatie? En met elkaar, niet met elkaar. Weet je, ik beschrijf het een beetje als lief pushen, stout pushen. Dat het gewoon heel lief is met elkaar en dan in één keer kan dat vlammen.
0: Ja.
1: Wat is dit?
0: Ja, weet je wat het is? Justin bedoelt het volgens mij allemaal goed. Maar hij is gewoon zo irritant. En de hele dag dan zegt hij van die rare dingen. En dan
1: zoals?
0: Ja, gewoon uit het niets. Dan zitten we gewoon rustig te chillen. En dan zegt hij, ja, maar echt wel iets raars naar Henk. Gewoon een heel klein ding dat ik denk, waarom zeg je dat eigenlijk? Gewoon een beetje een kleine snauw, maar wel met een glimlach op zijn gezicht. En dan denk je, ja, wat zeg je nou? En dan vragen we waarom hij iets zegt. En dan, nee. En dan gaat hij grappig zitten doen. En wij zitten echt van, wat zeg je allemaal? Dus dan snap ik wel dat Henk op een gegeven moment na 20 keer weer flipt.
1: Ja, maar wij zien dus alleen maar het stukje dat Henk flipt.
0: Ja, dat is het meest interessant. Die 100 keer irritant doen, we snappen zelf ook niet wat hij zegt.
1: Nee.
0: Ja, hij praat wel veel, maar hij zegt gewoon niks.
1: Wie, Justin?
0: Ja.
1: Oh, oké. Nee, ja. Want en uiteindelijk zien we dus ook veel omtrent toch wel Kim online, ook over uiterlijk. Ja, ik vind dat mensen dat, elkaar plagen met hun uiterlijk, vind ik heel ver gaan. Wat vind jij daarvan met de hele situatie van Kim, over dat ze gepest wordt van haar uiterlijk?
0: Ja, ik vind het niet echt pest. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er niet echt naar gekeken of zo. Ik zie het wel in de groep een keer voorbij komen. Ja, ik vind gewoon laat elkaar in de waarde. Ja, prima. Als iemand een keuze maakt qua uiterlijk waar je een mening over hebt, prima. Maar dat meisje is gewoon zo. En ze is hartstikke lief, ze is hartstikke aardig. Ik vind haar helemaal geen lelijke meid. Dus laat haar lekker zijn zoals ze is.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Hey, er kwam vandaag ook een nieuwe jongen op het strand, namelijk. Wat is zijn naam ook weer?
0: Guus.
1: Guus?
0: Ja, Guus.
1: Was dat niet wat voor jou?
0: Ja, dat mocht niet. Om heel eerlijk te zijn.
1: Dat mocht... Ho.
0: Ja.
1: Dat mocht niet?
0: Ja, er zijn wat dingen uitgeknipt op productie, maar ja.
1: Hoezo mocht dat niet?
0: Ja, nou, Guus was natuurlijk op date met Demi. En ik zat in de villa. Destiny komt natuurlijk terug. En de avond ervoor was van alles ook met Charlène en weet ik het wel. Gewoon klein. Het was niet heel interessant. Maar Destiny komt terug. En eigenlijk vrijwel het eerste wat ze zegt is... ja, Jennifer Charlène. Ik weet niet met die rare fratsen van jullie. Deze blijven jullie gewoon vanaf. Dus ik dacht, oh, ik ben vriendinnen met Des. Dus prima, laat maar zitten.
1: Ja.
0: Al voordat ik Guus had gezien... is het eigenlijk gewoon afgeschreven. Dus ik heb er geen woord meer over gezegd. En mijn hele mening daarover heb ik losgelaten. Ik denk, laat maar zitten, want ik mag helemaal niks van Des.
1: Maar is er nog buiten de... Ja, dat mag ik toch wel vertellen, hè? Heb je buiten de show ben je nog wel eens een keertje met Guus had gaan borrelen of zo? Ik zag wel allemaal comments van jou onder zijn Insta. Ben je niet gewoon nog even een keertje met Guus... Kan je toch wel vertellen, hè?
0: Ja, ik spreek Guus al veel.
1: Ja?
0: Ja.
1: En is er, hebben jullie buiten het programma gewoon eens een keertje even gejoekeld met z'n tweetjes?
0: We hebben het heel gezellig.
1: We hebben het heel gezellig. Oké, nou daar kunnen we meer uit ophalen. Hé, we gaan ook even naar het moment, want jouw beste vriendin Demi, die flint helemaal de pan uit. Namelijk, die heeft een massage gehad samen met Jereen. Maar die gaat dus nog eventjes vraag halen bij Charlène. Want ja. Die denkt, yo, wat gebeurt hier allemaal? Even luisteren.
3: Luister, hij massage geeft aan haar kont. Hij is een massage geeft aan haar kont.
4: Ik moet je halen.
3: Waarom
4: ligt
3: hij tegen mij? Nee, waarom ligt hij tegen mij? Kampo,
1: Jij niet, Dennis. Wat de fuck is dit? Yo, maar zij valt hem gewoon haar gewoon aan terwijl ze slaapt, hè?
0: Ja, ja.
1: Wat vind je daarvan?
0: Ja, weet je, het is Demi. En als Demi de love mansion krijgt, betekent ook dat hun een extra flesje champagne hebben boven de rest op. Ja, en dronken Demi is net wat heftiger als nuchtere Demi.
1: Want heeft ze, jij zegt eigenlijk, ja, dit komt gewoon door gewoon de kwade drong die ze heeft.
0: Ja, en er ging ook al heel wat aan vooraf, want daarvoor... vroegen we al van, ja, Charlène, wie vind je interessant? En ze noemde Jereen niet echt op of zo. En vervolgens heeft ze toch ergens laten vallen van, ja, ik vind Jereen wel interessant. Maar ik ga daar niet achteraan vanwege Demi. Dus Demi had al een beetje rare blikken erover. Zo van, oké. Ja, dan snap ik wel. Als zij de villa uitgaat en ineens heeft ze wel aandacht voor Jereen, dan snap ik wel dat Demi ook denkt, ja, wat is dit nou?
1: Ja, dat is wel lastig.
0: Dus,
1: dat is wel lastig.
0: Maar ja, als Jereen dan nog wat extra info geeft aan dronken Demi en dat nadat hij zijn bana in Kiki heeft gestoken, ja, dan snap ik wel dat zij dan even in een emotioneel moment gelijk denkt, ik ga dit nu afhandelen, dus ja.
1: Ja, maar hebben jullie dit niet als groep ook gewoon afgekeurd? Want dit is natuurlijk ook gewoon dat je denkt, nou, iemand dronken en iedereen slaapt.
0: Ja, we hebben het als groep bij het ontbijt natuurlijk wel gewoon over gehad. Ja, maar je ziet ook wel dat Demi bij het ontbijt eigenlijk vrijwel direct haar excuus aanbiedt.
1: Maar was dat ook niet gestuurd vanuit productie?
0: Nee.
1: Hey, dit is echt niet oké, je biedt nu je excuus aan of anders is het klaar met jou in dit programma?
0: Nee, niet wat ik heb gehoord. Volgens mij is Demi daarna gewoon gaan slapen. Is ze 's nachts niet meer met productie gepraat en in de ochtend, ja.
1: Er was trouwens wel een psycholoog opzet, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Hoe heet hij nou ook weer, Jean-Pierre?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dus, heb je daar wel eens nog mee gesproken of dat niet? Je had er niet nodig.
0: Ja, nee, ik heb het al een paar keer...
1: Fijn dat gewoon dat er gewoon op zo'n... Kijk, want het is natuurlijk, je zit met allemaal best wel heftige mensen in één huis. Maar dat de productie ook zegt van, hé, we zorgen wel voor de kandidaten. Als er wat is, kunnen ze met die kandidaten begeleiden, kunnen ze praten.
0: Ja, precies. En er zijn natuurlijk altijd wat persoonlijkheidstrekjes die je tegenkomt. En heftige momenten. En ja, om dan met een andere kandidaat te gaan bespreken, ja... Dan wordt dan weer in een vuurtje rondgeluld. En dan kom je nog niet bij je eigen terecht.
1: Dat vind ik echt het perfecte dus, aan dit programma. Gewoon, weet je, we begeleiden die kandidaten. En zeker nu ook. Shout-out naar Marieke. Ik weet dat je kijkt. weet je, jullie worden gewoon aardig, weet je, aardig begeleid met z'n allen.
0: Ja, en dat is wel zeker.
1: Dat is wel fijn.
0: Ja.
1: Hey, we gaan nog even één keer proberen de ex te bellen. Het is een vriendin van jou die met Nick heeft gejoekeld. Om te kijken van, hey, waarvoor is ze op Nick gevallen?
0: Ja.
1: We gaan nog even één keer bellen. Even kijken of ik het verkeerde nummer bel. Ja, dat is het goede nummer. Ja, ik denk, waarom word ik gebeld?
0: Ja, ik weet niet of zij dat opneemt.
1: Oh, ik dacht dat die ging. Dat dacht ik even.
0: Ik denk het niet hoor. Ik weet ook niet wat zij doet. Ze heeft volgens mij een nieuw werk. Ik weet niet waar ze werkt. Het kan goed zijn dat ze aan het werk is.
2: Goedendag. Dit is de voicemail.
1: Ik ga
2: dan
1: misschien. Ik heb het nummer even opgeslagen. Misschien dat ik het later deze uitzending nog even terugbel.
0: Ja, vind helemaal goed. Vind helemaal
1: Jennifer?
0: Goed.
1: Echt, ik moet zeggen, wat ik nogmaals over je wil, kwijt wil. Ik ben zo ontzettend trots dat je even bij mij in de studio bent gekomen.
0: Ja, mijn haast is spoed en een val door de deur, maar ik ben er.
1: Ja, want je was zo gevallen toen
0: je
1: naar
0: binnen. Ja, luister, ik moest naar zo'n zonbank. Alleen, ik zou het anders niet redden. Dus ik haast. Dus ik kom hier gewoon naar binnen gerend. Ik val over die drempel.
1: Oh, maar ben je dus nog voor de zonbank geweest voordat je deze kant op kwam?
0: Ja.
1: Oh, oh, ja?
0: Ja.
1: Maar je zei dat je moest werken, kan het een uurtje later?
0: Ja, maar
1: werken.
0: Zonnebank, make-up, haar, dat is gewoon één routine. En dat moet allemaal gebeuren, anders kan je niet komen.
1: Nee, dat kan je niet komen.
0: Nee.
1: Hola. Hey, wat producer en zuidje van de show, Ice, die vindt jou op. Ice, hoe trof je haar aan?
0: Ja.
4: Ja, gestrest. Ze kwam binnen en ik dacht, lijp.
0: Ja, druk ik ook op die lampenknop.
4: Ja, ze klikt alles om die deur open te krijgen. Maar niet... En ik was bang, hè, want ik zat al binnen. Dus ik dacht, wie komt er nou weer binnen eigenlijk?
0: Ja, ik was een ja, ik denk, val je mee aan?
4: Ja, ik kwam
0: beetje extra weet je wel.
1: Gezellig.
4: Wie komt er nu weer aan?
1: Hey, wat kunnen we nog verwachten, Jen? Ik snap dat je kan heel makkelijk kan zeggen, dan moet je blijven kijken. Maar ik zie in de teaser van volgende week dat je wel een beetje geëmotioneerd bent.
0: Ja.
1: Er staat wat te gebeuren.
0: Ja, er gaat wat gebeuren. Je hebt mij niet gauw emotioneel. Je hebt mij niet gauw boos. Ik ben best rustig. Maar er is een moment gekomen dat je me toch dat ik toch gekraakt ben, zeg maar. Dat ook ik een traantje heb moeten laten.
1: Alright.
0: Dus jullie gaan het zien.
1: Alright. Ik ben heel erg blij dat je bent gekomen. Je krijgt trouwens de groeten van Joost. Joost is de stem van X on the Beach.
0: Ja, leuk.
1: Hij stuurt me dat net eventjes door. Waar kunnen mensen je checken, Jen? Ik wil graag nog een keertje mee stappen eigenlijk. Want ik ben tegenwoordig ook een beetje vaker in Brabant te vinden.
0: Door
1: een meisje die ik heb leren kennen.
0: Oh?
1: De Brabantse nachten zijn vaak lang, zeggen ze.
0: Ja, zeker. Ja. Ik moet zeggen, ik ben deze week 8 dagen op stap. Dus
1: Kunnen wij niet een keertje even mee naar zo'n boeking?
4: Ja, ik wil eigenlijk ook wel.
1: Even een beetje flessenbos.
0: Ja, ben ik je welkom.
1: Gaan we doen.
0: Connect
1: gaan we
0: boeken. Me maar. Connect mijn management maken. Die vinden het hartstikke gezellig. Dus,
1: dat ga ik zeker doen. Jennifer, nogmaals, waar kunnen mensen je vinden als ze jou nog online willen checken?
0: Ja, online op socials, Instagram, TikTok, Jennifer Rutte X. Kun je me allemaal checken, kun je alles zien. En vooral volgen.
1: Lekker.
0: Komt allemaal goed.
1: Dit was ons video eerste uur, we gaan door naar het tweede.
2: Check out the
5: music. Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes. Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 PM. Dit is de Galaxy News Update. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Swiss zijn in mei vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald nadat collega's hadden gemeld dat zij na een avond doorhalen nog onder invloed waren. Ze werden in hun hotel vervangen door andere piloten. De betrokken A220 piloten vliegen voorlopig niet. Het onderzoek loopt nog. Twee brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz probeerden ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
8: Gratis entree.
7: Skateverhuur.
8: Demonstraties van professionele skaters.
7: Lekkere foodstands.
8: En de beste beats van diverse DJ's.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nuss Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum. En tot en met 9 uur vanavond zijn wij bij je. Namelijk Ice en Daan hier. Ice, we gaan het zo meteen even hebben over jouw liefdesleven. Want dat is nog steeds...
3: Ja, gaat gaan we weer poging zoveel.
2: Poging zoveel. Zometeen Jay Contralando.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

0: De hart of vanaf de start. Kevin, Roxy Dekker, jij en mij hoorden hier bij Nieuws Radio hier op Galaxy. Ja, en bij mij in de show natuurlijk niemand minder dan Icy.
1: Yes, we zijn er, jongen.
0: Hey Icy, ja. De spanning is los. Want we hadden natuurlijk vorige week over of je nou, ja, school. Of, ja. Of je bijna vriendin. Of, ja. Of je vriendin. zou laten gaan naar een gezellige vakantie samen met je met haar vriendinnen naar, ja, een lekker Grieks oord.
1: Ik sta er nog steeds niet achter, hè?
0: Nee, want we kregen ook een belletje binnen van een vaste luisteraar.
1: Precies.
0: En die zei ook van, hey, ik ben met Ice. En Daan, zet je schrap voor als ze terugkomt.
1: Ja.
0: Nou komt ze dus vanavond terug. Okay. En zie ik haar dus vanavond weer voor het eerst.
1: Ja, wat ga je eigenlijk tegen haar vragen? Gaat ze eerlijk zijn trouwens, denk je?
0: Nou ja, kijk, ik ga je alvast een beetje een spoil geven.
1: Ja.
0: Ja, we hebben gewoon heel veel contact gehad met z'n tweetjes.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nee, weet je, ik vertrouw haar gewoon blind, man.
1: Maar heb je er ook gewoon opgebeld in de nacht en zo af en toe? Gewoon random.
0: Hoezo zou ik dat doen?
1: Je weet niet wat in de nacht gebeurt, bro. Misschien zeggen ze, ik ga naar bed. En dan lag die telefoon uit en dan zat ze scharrelen met iemand anders.
0: Oh, jij hebt zo weinig vertrouwen, bro, in een vrouw.
1: Ik heb issues, man. Ik zeg je eerlijk.
0: Jij hebt echt zware issues, nee, maar, hoor.
1: Bro, diegene die belde op de radio is het ook met mij eens. Dus ik ben niet de enige.
0: Als je luistert, wat vind je van dit onderwerp? 085-029-4x2. Ik herhaal 085 029-4x2, bel nu even in.
1: Alsjeblieft. Ik wil gewoon zien dat ik niet de enige ben die zo denkt.
0: Nou ja, goed. nou, vanavond zie ik haar dus weer voor het eerst.
1: Ja.
0: Ah, het is wel weer, ik vind het wel weer fijn om haar dan gewoon weer even te zien.
1: Zit je niet spannend, hoor?
0: Bro, maar ik weet gewoon 1000% dat er gewoon niks gebeurt.
1: Ik hoop het voor je, bro. Ik hoop het echt. Met alle respect, ik hoop het echt voor je.
0: Nou, we kunnen anders wel even bellen.
1: We gaan aanbellen. Moet je mij niet aan de lijn hebben, want ik ga echt pittige vragen stellen, hoor.
0: Nee, nou, maar dat gun ik dat meisje ook weer niet. Weet je, hey, joh, maar we hebben zoveel contact gehad. En,
1: nee. Maar is het al officieel?
0: Nee.
1: Ja, dus in principe mag ze gewoon alles doen wat ze wil, toch?
0: Ja, oké, okay, maar je bent wel een beetje exclusief aan het daten met elkaar.
1: Ja, dat snap ik, bro. Maar je bent niet aan elkaar verbonden. In principe, in praktijk, doet ze niet verkeerd. Ze gaat niet vreemd als ze met iemand anders gaat, toch?
0: Nee, maar het zou wel heel kut zijn.
1: Ja, dat sowieso, maar... Ja, laten we er gewoon niet
0: vanuit. Dankjewel, Ice, voor weer nieuwe buikpijn. Nee, onwijs bedankt.
1: Ik heb paracetamol hier, bro.
0: Heb je, ja. Hey, ik vertelde mijn dronken verhaal en toen vertelde jij van, nou bro, ik heb afgelopen zondag ben ik zo erg gaan spezen.
1: Ik hoop niet dat mijn moeder meeluistert. Vader is sowieso niet in beeld. Dus dat,
0: Oh, is je vader er niet?
1: Nee, die is melk gaan halen, bro. Die is er niet.
0: Sorry.
1: Maar in ieder geval, back to... Ja. Maar ik ging dan zondag even spezen op een feestje.
0: Ja.
1: En ik heb dat dan een half jaar niet meer gedaan. En ik dacht van, ik kan het weer aan.
0: En wat gebruikte je dan?
1: Ja, X gewoon, man.
0: Ecstasy.
1: Ja. Een hele pilletje heb ik gewoon gelijk
0: gebruikt. Een hele pil?
1: Ja, maar dat is maar... Ja, normaal neem ik er 3 of zo. Hè. Dus nu heb ik het weer rustig aan gedaan. Is 3 veel trouwens?
0: 3 pillen?
1: Is dat veel?
0: Nou ja, ik weet dat mensen af en toe eens een keer een halfje nemen of een kort.
1: Ja, dat is te weinig voor mij. Dan voel ik niks, man. Dus ik heb een hele genomen en ik ging zo hard, bro. Ik ging zo hard. En op de dag van vandaag heb ik nog steeds gewoon een buikgriep of zo, man. En ik weet niet waar het aan ligt. Ik heb een paracetamol
0: bij. Maar zie jij dan niet gewoon paarden vliegen of zo op dat moment?
1: Ja, maar dan moet je andere dingen gebruiken, zoals paddles en zo, man.
0: Zoals wat?
1: Paddles of paddles, hoe dat ook heet.
0: Ja, ja. Maar jij zou niet een keertje in de show gewoon wat willen gebruiken? Dat we gewoon even kunnen testen van wat
1: Yo,
0: we
1: dan dat zou wel grappig zijn eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Maar niet alleen, ik wil dat je meedoet. Jij krijgt een halfje en ik een hele.
0: Ik doe geen drugs, man.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nog nooit gedaan?
0: Ik heb één keer gebloot.
1: Ja.
0: Dat was zo'n heftig verhaal. Dat was echt, nou, ik weet het serieus. Nou goed, wat er gebeurde. Wat er gebeurde, dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst, ja, toepasselijk voor ons onderwerp. Zometeen hoor mijn eerste keer drugsverhaal. Maar Liel Kleine praat nu op dit moment over een drugsprobleem. Je hoort hem hier op Galaxy.

0: toepasselijk voor het onderwerp drugsproblemen hoorde je hier bij News Radio.
1: Ik stik helemaal.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ik heb maar van 2 pilletjes in, man.
0: Je had afgelopen zondag weer 3 pilletjes genomen. Jij vroeg aan mij van, joh Daan, heb je ooit wel eens drugs gebruikt?
1: Helaas
0: ik
1: niet.
0: Moet zeggen, ik heb 1 keer gebloot. En ik dacht maar ook bij mezelf, ik

0: ik het meteen gehad. En no joke, ik liep opeens kalma naar mijn huis.
1: Ja.
0: En op dat moment, het was om 1 uur 's nachts, ik herinner me nog goed, kwamen opeens mijn vader en mijn zus naar beneden.
1: Nooit.
0: En ik dacht, zij slapen al. Weet je, ze zijn er al. Dus ik duik met mijn hoofd de ijskast binnen. En ik pak daar 4 flesjes water. En mijn vader vraagt me of ik een leuke avond heb gehad. Ja, sowieso. Heb je dorst? Ja, dorstig. Dus ik loop naar boven, ik lig op bed. No joke. Ik kijk op de muur, zie ik opeens krantenkoppen dat mijn zus is overleden.
1: Oeh.
0: Ik begin te spacen en ik kom echt in een hele enge vibe.
1: Dus die space kwam pas toen je binnenkwam thuis, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het hele feest had je niks meegemaakt of was gewoon
0: ik was gewoon, was gewoon bij mij in de steeg, gewoon, ja. Achter mijn huis.
1: Ja.
0: Dus die space kwam daar pas. Dus maar ik sliep naast mijn zus, zat ook de eigen kamer natuurlijk bij mijn ouderlijk huis.
1: Pas.
0: Dus ik klop bijna aan. Ik zeg, Kel, mag je heel even bij je komen zitten? Want ja, weet je, ik voel me echt fucking bad. Ja, kom even hier. Ja. Zeg ik, Kel, ik moet je wat vertellen, man. Je hebt gebloot zeker. Ik zeg, hoe weet je dat? Hoe weet jij dit? Ja, ik ben toch ook niet schil? Nou, dus op een gegeven moment krijg ik een lachkick van, 10 minuten.
1: Mm.
0: En ik begin te gieren om alles wat er omheen gebeurde. Maar toen, nu is het hele rare wat er gebeurde.
1: Nou.
0: Ik sprong op.
1: Ja.
0: Ik had me... Ik was in paniek, Ice. Ik had mijn tong vast, want ik voelde daadwerkelijk mijn keel, mijn tong, mijn mond niet meer.
1: Ja.
0: Alles was verdoofd.
1: Hé, ik ken dat. Wat gebeurt er?
0: Ik pak mijn tong vast. Hm. Ik spring uit bed. Met alleen nog mijn halve pyjama aan. Ik ren naar mijn vader toe met mijn tong in mijn hand. En ik zeg, oh, ik heb vandaag gebloot.
1: Nooit.
0: En ik voel mijn keel, mijn tong, mijn mond niet meer. Help, ik word helemaal in paniek.
1: Nooit.
0: En ik maakte hem gewoon wakker, hè. In midden in de nacht.
1: Ik heb gebloot.
0: Hij zegt, Dan... Eigen probleem, man. Dit is echt mooi je eigen schuld.
1: Maar was hij niet voor de rest boos of zo?
0: Hij was... Doordat hij al niet zoveel zei, merkte ik al dat hij gewoon heel erg boos was.
1: Ja.
0: Maar dat hij tegen mij zei van... Dit is echt je eigen fout.
1: Ja.
0: Sindsdien heb ik het ook nooit meer gedaan.
1: Jij hebt gelukt. Bro, als mijn moeder dat hoort, bro. Ik dezelfde dag, dezelfde minuut wat ik het thuis had gegooid, hè.
0: Ja?
1: Ik kan het echt niet zeggen. Ik hoop niet dat ze luistert toch was. Maar ik zeg je eerlijk, als ze weet wat ik allemaal doe buiten, dan...
0: Maar jij hebt toch afgelopen zondag 3 billetjes genomen?
1: Ja, maar dat weet zij niet. Ik zeg gewoon, die gaat parasitten, hoor.
0: We kunnen er even bellen zo meteen.
1: Ja, even gelijk een nieuwe woning voor me dan.
0: Ja, dat moet ik even regelen. Goed, maar heftig,
1: kan dat niet. Ja, lijp, man. Maar,
0: schijn ik dus gewoon allergisch te zijn voor THC?
1: Nee, ik ben niet allergisch, bro. Je moet gewoon oefenen.
0: Ja.
1: Bro, de eerste keer ging ik ook. Iedereen is ooit bed gegaan. Geloof me, iedereen is ooit bed gegaan. Maar je moet blijven oefenen. En dan wanneer het begint te wennen aan het systeem, dan gaat het gewoon lekker, man. Ik wil het niet goed praten, hè, maar zo heb ik het gedaan.
0: Nee, oké, okay, check. Nee, dat is, het is fijn dat je me helpt.
1: Hey, don't do drugs, weet je toch?
0: Tuurlijk. Hey, heb jij nog een rare ding meegemaakt met drugs of iets? Bel dan even in naar Galaxy 085-029-4x2. Maar jij zegt dat eigenlijk iedereen bed is gegaan naar de
1: iedereen,
0: eerste keer?
1: Ik kan me niet voorstellen dat je nooit
0: maar bed
1: gegaan.
0: Maar moeten wij niet eventjes een drugsdealer even bellen of zo om te kijken of hij gewoon...
1: Ja, eigenlijk
0: of,
1: wel, hè?
0: Of hij geweten heeft om te kijken, weet je, want ja, jij geeft zijn klanten gewoon kutspul.
1: Ja, ik weet het antwoord al, denk ik. Maar we kunnen wel kijken of ik een underdog kan opbellen. Kijken wat is. Kunnen we niet anoniem bellen of zo en het gewoon vragen, zeg maar?
0: We kunnen zeker een
1: ik heb eentje die heet...
0: Ik krijg een appje van mijn vader op dit moment. We kunnen ook even mijn vader bellen. We kunnen twee bellen. We kunnen zometeen de drugsdealer bellen.
1: Ja.
0: Maar we kunnen ook heel even snel mijn vader bellen om te vragen wat hij nou vond toen ik de eerste keer had gebloot. Oh my god, dit is ook weer... even komen. Oh. Grappig dat hij...
1: Ik heb er nu al zin in.
0: Ja. Als hij opneemt. Ja,
2: Het nummer dat u probeert te bereiken is in gesprek.
0: In gesprek? Ja, nee, dan moeten we nog een keer bellen. Hij heeft altijd maar eentje aanstaan.
1: Ja, of even druk.
0: Hij doet het net...
3: Yo.
0: Ja, pap. Met mij. Daan. Ja, ik dacht, ik kan hier heel vrij praten op de radio. Niet wetende dat je luistert.
3: Nou, toevallig. Ik geef het eventjes. Ik viel ik net weer in het verhaal.
0: Weet je nog?
3: Ja, ik weet het nog heel goed.
1: Zo. Maar was je niet boos? Sorry, ik ben IJs trouwens, aangenaam.
3: Hi. Dave, aangenaam.
1: wat was jouw eerste ervaring? Dus hij komt naar de kamer binnen en dan zeg ik heb gebloot. Wat heb je toen gezegd?
3: Ja, volgens mij was het... Hij zei, maar goed ook dat je lekker ziek bent of zo.
0: Ja, ik vond het echt vervelend dat je me niet hielp. Later heb ik je echt daarvoor bedankt, want daardoor heb ik nooit meer drugs gedaan.
3: Ja.
1: Maar stel je voor dat Daniel ooit een pilletje neemt, zeg maar, toch? Wat is jouw mening daarop?
0: Dat doe ik niet.

0: goed.
1: Dat doe je niet, nog niet.
2: Maar... Ja, nou ja, goed, weet je, ik denk dat elke vader denkt bij zichzelf, joh, ik wil niet dat mijn kind aan de drugs gaat.
1: Nee, maar je hebt toch wel liever dat hij het gewoon eerlijk zegt, toch? Van jou, pap, ik heb...
2: Nee, dat is ook zo.
1: Ja.
2: Dat is ook zo. Maar goed, hij was er niet lekker van. Ik denk, nou, maar goed ook.
1: Ja, gelijk afgeleerd, zo.
3: Maar ik heb eigenlijk nooit de vraag teruggesteld, pa. Heb jij ooit wel eens een keertje drugs gedaan?
2: Nee, nooit.
3: Heb jij niet ooit een keer een blootje gedaan, of...
2: Nee. In mijn vriendengroep speelde dat niet.
1: Echt niet?
2: Nee,
1: juist,
2: wel drank.
1: Ik kom vaak in de jaren 80 of zo, 70 was het toch juist?
3: Hallo.
2: Hoe denk je dat mijn vader is? 80
3: in de jaren 90. maar jij zegt eigenlijk, Ais, dat je juist wel vaker...
1: Iedereen om me heen gebruikt het of zo, man. Het is nu een soort draasje of zo, man.
2: Ja, het is nu net zo makkelijk beschikbaar als thuisbezorgd, geloof ik.
1: Ja, letterlijk. Ik heb zelfs ik kom zelfs in je postbus binnen. Hè. Gewoon een advertentie, hier heb je pillen nodig, dan... Is toch gek?
2: Ja.
1: Maar vroeger was het dus apart. Niet.
3: En maar pa, weet je, je bent mijn vader, maar heb je niet wat vaderlijk advies voor de mensen die het nu nog wel gebruiken? Zou je, weet je, wat heb je tegen te
2: zeggen? Niet doen.
1: Ja, lekker makkelijk.
3: Nee, oké, dus niet doen.
2: Dat is het enige.
1: Nou, simpel.
2: En gewoon niet doen. En als je het doet, ja, vind ik stom. Maar ja, ik weet dat het gebeurt, maar als je van iemand wat pakt, begin dan eens met een kwartje of zo.
1: Dus niet de hele gelijke.
3: Nou ja, niet zoals Ais drie pillen achter elkaar op zondag.
2: Nee.
1: Ja, ik heb me net zo geleerd, hoor.
3: Nou, weet je, pap, ik kan je vertellen, je hoeft je echt geen zorgen te maken om mij. Ik zou het echt niet doen.
1: Nee?
2: Nee, ik zeg het ook tegen iedereen, dat doet mijn kind niet.
1: Ja, dat ken je kind nog niet. Nee, hoe ik Daniel ken inmiddels, ik denk inderdaad dat hij niet... Of nou,
3: nee,
1: misschien kan
3: ik
1: de andere kant uit de walen misschien.
3: Nou, nee. Ja,
2: ik weet ook nog, heb je ook al van die poppers verteld, Daniel?
3: Oh, kut!
1: Ja, lekker, kut. Lekker. Ja,
3: dat had je mogen zeggen. Poppers! Je snitch me keihard!
1: Poppers! Nee. Ja, poppers, nee. Daniel?
3: Nee! Yes. Oh, nee, kut!
1: Vaders, kunt u dat even uitleggen?
3: Ja. Nee!
1: Poppers, lekker.
2: Poppers? Ja, dan moet je opsnuiven, maar Daniel snoof gewoon het hele flesje. Naar binnen.
1: Oh, dat is af en toe slaan.
2: Zo hard.
3: Ja, wacht even, dit moet ik even rechtgebreien voordat iedereen denkt dat ik opeens.
2: Luister, dan ben ik weer gebeld, dan lag je in het ziekenhuis.
3: Ja,
1: weet je wat voor poppers worden gebruikt?
3: I know. Het is origine, of het wordt vaak gebruikt in de gay drug.
1: Ik schrok al.
3: Maar moest even luisteren. Ja, dit wordt vaak, want ik heb het ook gehaald in de gay bar, pa. Oké, dus ik studeerde in Rotterdam. En ik...
1: Ik heb zoveel vragen. Wat deed je in de gay bar?
3: Dus het was de enige bar die open was tot 6.
1: Ah.
3: En uiteindelijk zit ik daar dus gewoon... Ja, ik ben gewoon hartstikke starnakel. En een vriend van mij die zegt van... Joh, Daan, hier kan je poppers halen. Ik zeg, wat is poppers? Ja, een beetje zelfs als lachgas. Mm. Dus je kan het gewoon even... Je moet dat geur, je haalt de dekseltje eraf. En dan ruik je een beetje aan dat ding. En dan hup. En je wordt een beetje roezig.
1: Zeg maar dat potje die ik heb.
3: Nou,
1: hier,
3: dat. Maar gewoon, het wordt een beetje roezig. Maar ik was dus zo starnakel, Ais. Mm. Ik was zo dronken.
1: Ja.
3: Dat ik dus zo hard aan dat flesje rook. Dat al dat chemische spul...
1: Ja.
3: In mijn neus terecht komt.
1: Gadverdamme.
3: Hoe is het bij je vader? Oké, wacht. Ja, ja, ik nog dus ik, blinde paniek. Dat eruit snuiven, weet je wel. Dus gewoon echt blazen. En ik ben met de mattie en ik ben zo starnakel. En ik zeg tegen... Dus ik bel het ziekenhuis op. Ik zeg, joh, mevrouw. Ik heb net een flesje poppers per ongeluk naar binnen gewerkt. Moet ik langskomen? Nou, het lijkt me wel verstandig dat je even langskomt. Dus ik denk, oh god. En die maat van mij alleen maar lachen. En ik had gewoon echt superveel pijn, want het is echt bijtend kutspel.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus ik lig daar, dus ik kom daar in het ziekenhuis en het is bloed, maar dan ook echt een bloedmooie dame die me daar ontvangt. Dus ik word al een beetje ongemakkelijk en ze zegt, wat is er een beetje aan de hand? Ik zeg, nou ja, ik heb poppers, dus moest al een beetje lachen. Ja. Dus ze zegt, hier heb je de behandelkamer, dus ik ga op het stoeltje zitten naast het bed.
1: Ja.
3: Ze zegt, nee, je moet echt gaan liggen. Ik zeg, nee, dat hoeft niet hoor, nee, dat hoeft niet. Dus ik denk, ik bel wel even mijn vader op. Of
2: heb je niet zo vaak tegen een bloedmooie vrouw?
3: Nee. Dus ik bel wel mijn vader op. Ik zeg, pap, en vertel jij maar, va.
2: Nee, ja, god. Ja, nee. Ik weet het niet meer letterlijk. Maar, oh, pap, ik heb dit en dat gedaan. En ik voel dit en ik voel zus en zo. En ik zal het nooit meer doen.
1: Ja, maar dat zei hij ook al voor het blowen. Ik ga nooit meer blowen. En ik heb het nooit gedaan.
3: Heb ik ook
1: nu ga je naar andere middelen. Nu ga je naar poppers.
3: Ja, nou goed. Dus vervolgens hebben ze 4 artsen gebeld door het land. Want niemand wist wat ze moest doen. Dan heb ik een kwartier moeten gaan spoelen. En ik heb niks meer gelukkig aan overgehouden. Maar
1: vroeger had je geen trip of zo dan?
3: Nee, het was pittig. Maar pap, nogmaals. Of ga je me nog weer met iets anders voor de bus gooien?
2: Nou, ik weet nog een verhaaltje op 5 of 6, maar dat doe ik dan maar niet.
3: Pa, hartstikke wel. Maar nogmaals, je hoeft je echt geen zorgen te maken.
2: Nee, dat weet ik, jongen. Dat weet ik.
3: Lekker. Nou ja, pa, Nieuwsradio hier. Thanks dat we je even konden bellen.
0: Yes.
2: Ja, natuurlijk. Helemaal leuk. Fijne uitzending nog met je tweeën.
3: Yes. Dankjewel. Gaan we doen. Galaxy hier. Tot beneden. Vanavond zijn we bij je.
4: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
5: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoep in mijn bakje.
6: Philly Jaldem, the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Philly Jaldem crew. We bring you straight dancehall heat. No cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean. If you love dancehall, bad girl energy, real island talk, and pure Caribbean vibes, then you're locked in at the right place. Fiddy Jaldem, every Saturday from 9 p.m. Only here on Galaxy Radio. On
4: Galaxy Radio. The biggest bangers.
7: You hear them at your favorite station.
8: Set it up.
9: We about to take flight.
10: We about to take flight.
7: All day and all night, every day.
11: What's up, it's your man Chris Brown.
12: It's Kehlani.
13: It's the biggest boss, Rick Ross.
14: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
4: We are Galaxy Radio.
15: Drop the music. Turn it up, let's ride.
4: We're back in this.
7: Back with more music.
4: On Galaxy Radio.
7: We're the biggest stars.

0: Gunna. Samen met Chris Brown.
1: Wie kidding?
0: Ja, we gonna. Nou, wij gaan helemaal niks doen.
1: Nee, wij niet.
0: Hou die leuke maar even in je broek, man. Want
1: Tering, nou, die
0: ja, dat doe je echt zelf. Doe eens radio hier. En we hebben het eigenlijk... De tweede uur gaat volledig over drugs. Dat komt ook omdat Ice hier toch wel een beetje bedrugs binnen zit.
1: Ik heb een weekendje gehad, inderdaad.
0: Ja, het is wel, een beetje...
1: Maar jij ook, toch?
0: Ik ben van de fiets gevallen, gekneusde ribben, maar zonder zooi. En jij hebt aan de zooi gezeten. Maar we hadden eigenlijk een idee van, joh, voelen drugsdealers niet ook gewoon een beetje spijt? Of zo, dat ze gewoon, hebben ze een geweten als ze iets verkopen?
1: Ja, dus ik heb twee nummers natuurlijk. Uiteraard gaan we ze anoniem bellen, maar ik vraag me eigenlijk af dat we gaan bellen. Denk jij nou dat ze spijt hebben of niet?
0: Ik denk handel is handel.
1: Ik denk ze gewoon zo, het is je eigen zaak, denken ze hoor. Ik denk niet, inderdaad, handel is handel.
0: Maar even, krijgen wij geen problemen als wij nu iemand zomaar anoniem gaan bellen?
1: Ja, ze weten niet wie we zijn, toch?
0: Ja, maar...
1: Ja, wat willen ze gewoon doen?
0: Nee, dat snap ik, maar jij denkt niet dat wij...
1: Ja, nu ga je me een beetje zenuwachtig maken, jongen. Maar...
0: Nee, maar...
1: Welke problemen?
0: Wat zeg je?
1: Welke problemen? Dat ik geen pluk meer heb of zo, bedoel je? Of...
0: Nou ja, dat wij hun misschien gewoon... Dat zij denken dat we hun snitchen of zo.
1: Ja, snitchen. Ja, ik weet het. Ik denk het. Laat het gewoon proberen, man. Ik denk niet dat ze echt...
0: Ja?
1: Ja, ik ga niet de naam noemen of zo.
0: Nee, oké, maar niet dat zij zelf opnemen. Hallo, met Klaas.
1: Nou, het is geen Klaas die aan de telefoon krijgt. Zullen we dat gewoon doen?
0: We kunnen ook eerst even light beginnen met een coffeeshop bellen.
1: Of gaan we coffeeshop meteen... is wel... Ik vind drugs wel heftiger dan een coffeeshop, man. Ik denk niet dat... En drugs is ook gedoogd in Nederland, hè. Het is niet dat het echt een...
0: Laat even weten. App van Galaxy 085 029 4x2. Moeten we iemand bellen die in het drugscircuit zit om te vragen of zij misschien spijt hebben dat ze dit...
1: Ik vind van wel.
0: Dat ze jou een kaart hebben bezorgd. Maar is dat niet die dealer waarbij jij...
1: Nee, ik heb er veel van. Dat is geen goed teken, maar ik heb er wel een aantal.
0: Hallo, mama van Ice.
1: Oh no.
0: Oké, okay. Nou ja, weet je...
1: Ik heb er twee ready, dus ik wacht op jouw teken, man, en dan ben ik ze gewoon.
0: Nou, doe het nummer er maar één.
1: Oké. Okay.
0: Doe het nummer er maar één. Oh. Maar moeten ze wel vertellen dat ze op radio zijn?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, we gaan helemaal niks zeggen.
0: Maar wat als diegene luistert dan?
1: Ja, ik ga er niet vanuit in ieder geval, man.
0: Je gaat er niet vanuit? Waar komt die vandaan?
1: Amsterdam. Dus ik ga even...
0: Wat?
1: Ja, ik heb er nu eentje hier, ik kan zijn naam niet noemen. Even kijken hoe die heet, hoor.
0: Als achternaam de Snowman.
1: Ja, de Snowman. Even kijken.
0: Het is geen goed teken dat je al die mensen in je telefoon hebt zitten.
1: Nee, ik weet ook niet hoe ik aan die nummers kom. Ze staan ineens op mijn telefoon.
0: Oké, wacht. Jij gaat het woord doen.
1: Nee, ik niet.
0: Steenpapierschaar.
1: Oké, tot de drie.
0: Ja, steenpapierschaar. Kut, steenpapierschaar. 1-1. Steenpapierschaar.
1: Yes.
0: Nee.
1: En ik heb er drie. Als deze niet hoort, gewoon gelijk naar de volgende. Wat ga je zeggen?
0: Ik weet niet wat ik ga zeggen, man.
1: Zeg gewoon...
0: Ik ben voor het eerst spraakloos.
1: Oké, we gaan een nepnaam voor je verzinnen. Je heet vanaf nu Pim. Nee, Pim is... Nee.
0: Hoezo is Pim niet goed?
1: Ja, je mag Pim zeggen. Hey, ik ben Pim.
0: We gaan er even over nadenken. Ja. Stuur onze naam op via de Galaxy 085-029-4x2. En help mij eventjes dit gesprek door. Galaxy. Vibes on vibes on vibes.

0: veel spanning achter de schermen. Want, ja, Sexy Red hoorde hier trouwens met ATL Jacob en... ja, Wreckies.
1: Ja, we zijn... IJs, vertel
2: ik heb het een beetje heet, man. Ja. Ja, we willen... Of nou, ja, we willen eigenlijk een dealertje opbellen.
0: Ja.
2: En kijken, ja, gewoon een beetje vragen stellen zoals van... ja, ik heb een bad trip gehad of zoiets, weet ik veel. Of gewoon kijken wat hij ervan vindt als iemand bad gaat, zeg maar, van zijn drugs. Maar ik vind het wel spannend eigenlijk, want misschien is het een crimineeltje of zo. Misschien, ik weet niet wat ik achter de lijn krijg. Ik ken hem ook niet.
0: Nee. Dus nee, ja.
2: Ik twijfel een beetje, man. Zullen we het gewoon doen of... Ja, weet je wat het is?
0: Maar is er iemand die misschien in drugs verhandelt en anoniem wil bellen? Bel dan even in naar 085-029-4x2.
2: Dat zal wel beter
0: je
2: zijn,
0: komt,
2: man.
0: Want, anoniem de uitzending in, we weten niet wie je bent. Je telefoonnummer wordt nergens opgeslagen.
2: We noemen geen namen.
0: Geen
2: steden.
0: We zijn gewoon alleen benieuwd hoe je dat doet. 085-029-4x2. Dus 2222 aan het einde. En anders...
2: Anders moeten we gewoon het ijs doorbreken, man. En gewoon... ja, gek doen, man. Ik vind het echt tering spannend, bro. Jij niet?
0: Ja, maar kijk, dat is dus het ding. Kijk, weet je, die guy kan ook denken bij zichzelf van... Hij zit me nu... Zij zitten met de expose op radio.
2: Zou je me opzoeken, joh? Hey, bro. Of... Nee, man.
0: ja.
2: Ik vind het echt spannend, man.
0: Ik vind het ook spannend. We kunnen ook eerst eventjes gewoon low-key beginnen bij een coffeeshop.
2: Ja, dat is wel gedoogder of zo, toch?
0: Dat is gedoogder.
2: En daar kan je ook bed van gaan.
0: Daar kan je ook bed van gaan.
2: En jij hebt de ervaring mee.
0: Ja, weet je, dat wil ik nog doen. Ik heb natuurlijk Steenpapier Schaar verloren.
2: Ja.
0: Ik kan wel eventjes vragen of ze het...
2: Ja, laten we daar beginnen eigenlijk. Misschien wel die... Ja, die hebben gewoon een openlijk nummer op internet. Het is niet anoniem, zeg maar.
0: Nee.
2: Het is niet via.
0: En dan...
2: Dit hoeft niet eng te zijn, bro. Kom eens op, kom op.
0: Dit kan ik wel. Dit kan ik wel. Ja. Dit kan ik wel.
2: Dit kan je dan.
0: Dit ga ik redden, man.
2: Je hebt ervaring.
0: Wat zeg je?
2: Je hebt ervaring hiermee.
0: Ik weet nog hoe het ging om bed te gaan.
2: Precies.
0: Even kijken, ik zit hem nu. Dit allemaal omdat we allebei gewoon geen dealer durven te bellen.
2: Zielig, hè?
0: Eigenlijk wel.
2: Neem op, alsjeblieft. Altijd nemen ze niet op, man.
0: Nee. Het is wel spannend.
2: Ja.
0: Nee, ik denk niet dat ze gaan opnemen.
2: Ja, zal genoeg.
3: Andersom, goedenavond.
0: Hey, goedenavond met Pete.
3: Met?
0: Met Pete.
3: Pete.
0: Hi. Goedenavond.
3: Ja, hallo.
0: Hi. Even kijken, ja, sorry, ik druk hem weg, want we worden gewoon live gebeld op de telefoonvork, Ice.
2: Ja.
0: Ja, goedenavond. Even kijken, we gaan hem eventjes...
2: Er werd ineens gebeld, hè?
0: Ja, wacht, we gaan even... Ja,
2: wat the fuck? Er gebeurt van alles hier, ja, man.
0: Even kijken, ik krijg er niet op. Help. Nee!
2: Bel terug, alsjeblieft. Iemand belt terug. Degene die belde, bel nu.
0: Ik gooi gewoon de lijn, de haak erop.
2: Ja, maar ik snap het
0: voor
2: wel.
0: Voor degene van die, van die coffeeshop. En ik krijg deze persoon niet aan de lijn.
2: What the fuck? Hey, diegene die net belde, alsjeblieft bel terug. Want ik wil weten wie je bent, wat je verhaal is en wat je te zeggen hebt.
0: Ja, bel terug. 085-029-4x2.
2: We zijn nu live aan het wachten.
0: We zijn nu echt op jou aan het wachten. En anders gaan we nog steeds die coffeeshop bellen. Oh, worden we nou weer gebeld?
2: Hey, dit vind ik echt tering spannend, hè.
0: Nee, we worden... Goh, wat jammer.
2: Oh.
0: Ah.
2: En diegene kan je alsjeblieft terugbellen, 085-029-4x2, alsjeblieft. Want ik heb geen zin om een dealer te bellen.
0: Nee.
2: Of wel een dealer, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, het is spannende radio.
2: Ja.
0: En daarvoor kan je natuurlijk wel bij ons zijn.
2: Wie belde nou op eigenlijk? Wie denk je dat belde?
0: Ik heb geen idee.
2: Denk je dat er een pluk heeft gebeld of zo?
0: Dat iemand zelf had gebeld?
2: Ja, een dealer gewoon.
0: Die gewoon anoniem op de radio wil zijn, of het gewoon door zijn eigen verhaal te vertellen. Ik zou dat gewoon echt loeven,
2: man. Hier hou ik niet van, man. Dit vind ik juist spannend, want je weet niet wie je hebt gebeld.
0: Nee, 085-029-4x2. Bel nog een keer in. Ik weet dat je luistert. We gaan eventjes...
2: Zet toch gewoon even een track in en dan geven we diegene even de tijd, speling en dan...
0: Ja, dat denk ik ook. Weet je, en als we gewoon tijdens die track worden gebeld,
2: dan
0: blazen we gewoon die track op.
2: Ja.
0: En dan, dan gaan we bellen. 085-029-4x2. Ik heb jou nodig met deze vraag. Bel ons, alsjeblieft.

0: breaking news. Yes. Maar toch, oké, ja, dit is eigenlijk echt een radioregel wat totaal niet mag. We breken de plaat in. Maar we doen het wel, omdat we hadden het afgesproken. We worden gebeld. Goedenavond, met wie spreken wij?
1: Ja, goedenavond, man. Je spreekt met Sander.
0: Sander, goedenavond.
2: Sander.
0: Jij belt... Vertel, waarom bel je?
2: Ja, wie ben jij?
1: Nou, ik bel omdat ik een zootje ongemakkelijk gedoe hoor waar u tegen zegt. Ik denk, dus zijn jullie nou te poes om te bellen of moet iemand dat voor jullie doen? Moeten jullie een ervaring hebben? Het is mij even onduidelijk. Maar als jullie te scheiterig zijn, dan wil ik het wel doen.
0: Ja?
2: Dus jij wilt een plek op...
1: Ja?
2: Ja?
0: Jij wil een...
2: Kan dat?
0: Ik, Sander, ik ben blij, want heb jij ervaring met drugs of niet?
1: Ja, ik heb wel ervaring met drugs. Ja.
0: En welke drugs heb je ervaring mee?
1: Welke niet?
0: Wanneer is de laatste keer dat jij hebt gebruikt?
1: Ja, ik doe nog wel eens wat, maar dat is onschuldig, zoals we dat noemen. Paddeldruppeltjes en niks heel spannend, maar ecstasy, speed, cocaïne.
2: En heb je nooit een bad trip gehad, zeg maar?
1: Bad trip? Nou, nooit echt een zware bad trip, maar ik weet wel een beetje wat het inhoudt.
2: Oké, okay. Wat gebeurt er dan met jou, zeg maar? Wat is er dan met jou gebeurd in die bedtrip, zeg maar?
1: Nou, bedtrip niet zo erg, maar ik heb wel een paar keer dat ik drugs heb gebruikt, dat ik eigenlijk vanaf het moment dacht van, oh nee, hier heb ik geen zin in, dit moet wel even klaar zijn. En als je dan bijvoorbeeld paddels neemt, dat duurt een uur of 5 of 6 of zo.
2: Okay.
1: En, als je vanaf het begin al denkt van, oh shit, hier heb ik echt nooit zin in, ja, dan is het geen leuke dag.
2: Oké, dus weet je wat we gaan doen? We gaan nog gewoon eventjes een pluk opbellen en kijken wat jouw tactiek is, denk ik, zeg maar. Ja, als het gaat lukken tenminste. Ik kijk even mijn collega
0: aan. Ja, ik ga heel even... Sander, ik ben blij dat je er bent. Ik ben blij dat je er bent. Zie je, ja, ik ga dit heel even voor ons fixen. Blijf even hangen, Sander. En dan gaan we dit even regelen, deal? We krijgen hem terug. John de Vreese, Sharrack, we're all gonna make it. Hier, bij News Radio. Nu in de volledige versie. Sander, wil je nog wat zeggen tegen de pieps?

0: we're all gonna make it, hoor je hier bij Nieuws Radio. We hebben ondertussen nog Sander aan de lijn. Sander, goedenavond. Even kijken, is dat Sander? Sander, goedenavond.
1: Yo, man.
0: Hey, hallo. Ja, we hebben eventjes hemel en aarde bewogen dat we kunnen zorgen dat wij toch wel contact met je kunnen opnemen. Want anders had het wel een hele rare gewaarwording kunnen zijn. Sander, jij gaat zo meteen in gesprek met een drugsdealer. En je gaat vragen of ze spijt hebben nadat ze mensen iets verkopen.
1: Moet ik nog weten wat de beste man verkoopt? Of weten jullie dat ook niet?
0: Nou ja, ik heb geen idee wat hij verkoopt. Maar gewoon, weet je, je doet alsof je gewoon iets wil kopen. Hè, weet je al zo. En, maar even voor duidelijkheid. Waarom bel je in naar Galaxy? Want je hoorde ons en toen, wat gebeurde er bij je?
1: Wat ik zeg, ik schakelde al op de helft schakelde ik in. En ik hoorde een ongemakkelijk gedoe van, moeten we dit wel doen? Dat durf ik niet, en bla, en zus, en zo. En dan denk ik, nou, zo moeilijk is dat toch allemaal niet. Laat mij dat dan maar doen.
0: Oké. Sander, ons held.
2: Ja, dan gaan we gelijk het uitspreken, Sander.
0: Oké, Sander, ik ga bellen.
1: Jo.
0: Als ik dit hoor, hoor je de pieptonen? Dit hoor jij, hè?
1: Zeker. Yep.
0: Oké, we halen ons stil.
3: Hallo?
1: Hey, goedendag, mijn spreek met Sander.
3: En wie?
1: Ik had je nummer. Yo, hoor je mij?
3: Ja, ik hoor je, man.
1: Hoi, man. Ik had je nummer even doorgekregen. Kan ik bij jou aankloppen?
3: Fernanda.
1: Nanda? Nee, misschien via Nanda dan. Ik ken geen Nanda. Rob.
3: Geen Rob, man.
1: Nee, maar maakt niet uit. Volgens mij zit ik wel goed bij je, toch? Volgens mij zit ik wel goed bij jou. Ik moet eigenlijk even wat hebben, man, voor vanavond. Kan je langskomen? Of moet ik bij jou komen?
3: Ja. Heb me maar even, man.
1: Kan ik je appje sturen?
3: Ja, stuur maar even.
1: Traag je, man, want vorige keer heb ik bij gozer had ik wat gehaald. Daar ging ik niet lekker op. Echt totaal niet. Dus ik moet wel even weten dat je goede shit hebt. Heb jij wel eens zo'n ervaring?
3: Ja, ik moet even weten wie je mijn nummer hebt.
1: Maar dat maakt toch niet uit?
3: Natuurlijk maakt het wel uit. Ik ken jou niet. Ik ga er niet zomaar wat voor je regelen.
1: Nee, dat snap ik wel, maar... Ja, wacht. Ik stuur op even een berichtje. Klein momentje, man. Blijf hangen.
3: Heb me maar even zo, ja? Je hebt ook echo, man.
1: Ik heb je nu eigenlijk wel even nodig, man. Rob zegt inderdaad Nanda, ja.
3: Oké. Heb me maar even wat je nodig hebt.
1: Nou, als dat voor jou werkt. Maar dat zeg ik vorige keer, dat ik echt gare zooi, man. Daar ging ik echt totaal niet goed op. Dus ik moet wel even weten dat ik oké heb bij jou. Heb je wel eens slechte ervaring gehad met mensen of niet?
3: Nee, man.
1: Oké, want dat zeg ik. Ik vond het niet zo stilo om eerlijk te zijn. Wat vind jij daarvan dan? Als jij koopt iets bij me, dat is totaal niet wat het moet zijn. Ik ga er gewoon super bad, ga ik erop.
3: Ja, dat zou ik ook niet tof vinden, man.
1: Nee, oké, maar wat dan? Doe ik het terug of niet? Of kan ik aan de gas?
3: Dus ja, ik weet dat ik... bro, je hebt echt gelukkig echo, man. Er is geen gesprek met jou tevoren, zo. Nee, ik hoor mezelf echt 5 keer, man.
1: Sorry, maar je zit op mijn auto. Ik ga je even proberen eraf te halen. Ja, ben je zo beter?
3: Nee.
1: Nog steeds. Nee, come on. Hey, maar als ik bij jou gewoon op aan kan kijken, voor mij gewoon even zekerheidje dat ik moet weten. Want als het bevalt, dan kom ik wel 2 of 3 keer in de week bij je. Of jij bij mij, dat maakt me ook niet uit. Maar ik wil geen slechte bedervaring hebben, weet je wel.
3: Nee, maar ik weet niet wat je nodig hebt.
1: Ja, wat heb je allemaal?
3: Alles wat ik heb.
1: Coca, pillen, paddo's? Heb je paddo's?
3: Ik heb geen paddo's, man. Ik heb wel zo'n scherpinnen.
1: Keta?
3: Heb ik ook.
1: Hoi. Ja, goed, man. Ik klink goed. Ik ga je zo meteen even sturen als het mag, hoor. Momentje.
3: Heb me maar even.
1: Ja, cool. Ik stuur je een appie, man, als het cool is, ja? Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Masso.
3: Rustig.
0: Oh my god, Sander! Sander!
2: Bro, what the fuck?
0: Sander, ben je er nog? Oh my god, Sander heeft het ook opgehangen. Oh my god, we gaan even nog even kort Sander terugbellen. Sander, held! Oh my god! Wat?
4: Sorry boys, ik ging op natuurlijk. Ik denk ik moet ophouden.
0: Nou, even een applausje voor Sander!
5: Dit ben je goed, man. Wat? Hoe doe je dat zo goed?
4: Ik zou nog niet eens zo strak gaan gaan.
0: Ja, maar ja.
5: Je ging vlekken los, bro.
0: Weet je, je had scheid. Je dacht gewoon, hé, we gaan dit even doen. Sander, je bent de held van de avond.
5: Wat?
4: Lekker. Ik moet zeggen, eerlijk jongens, heel eerlijk, het teleurstellen dat jullie dit niet durven. Maakt dat nou uit.
0: Ja, maar Sander, weet je wat je volgende keer doet? Volgende week zenden we weer uit 7 tot 9. Kom even met de challenge. Bel op. Wij als terugbetaalster doen wij die challenge voor.
5: Ja, dat gaan we doen.
4: Ik wou zeggen, als ik volgende week weer moet komen, dan wil ik gewoon een premie.
0: Nou ja, weet je wat het is? We hebben je nummer even genoteerd. We gaan eens even kijken of we misschien wat merch kan kunnen sturen. En dan wens ik je nog een hele fijne avond, Sander.
4: Dat is een jonge fijne uitzending.
0: Lekker, dankjewel. Dit was Nieuws Radio hier op Galaxy. En Sander heeft toch wel de bluff die wij niet hebben.
5: Respect, echt waar.
0: Ja, lekker. Nieuws Radio hier, donderdag zie mij weer, of hoor je mij weer, 7 tot 9, hier op Galaxy.
6: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
7: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
8: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclame. Blokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is de Galaxy News Update. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagte record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Tientallen toeristen zijn ziek geworden na een incident met de waterzuivering van een hotelzwembad in Benahavís, nabij Marbella. Vermoedelijk kwamen door een defecte pomp giftige gassen vrij. Vooral Britten raakten onwel. 4 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, werden in het hotel behandeld. Anderen gingen naar het ziekenhuis. De oorzaak wordt onderzocht. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. 2 brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac, nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Galaxy Radio,

0: Yes, Usher, Lil Weezy en Love in his Club hier op Galaxy Radio. En even kijken hoor, of alles lukt. Bro, ik heb... Is het mij, is je mij kan?
1: Ja, zeker. Koffie.
0: Ja, sorry, ik heb het een beetje heet, man. Want wat hebben we nou net gedaan eigenlijk, Daniel?
2: Ja, het was echt bijzonder, want ja, het was bij mij in de show. Ik zit heel even 2 uur voor je.
0: Ja.
2: En ja, we houden gewoon een drugsdealer bellen om te kijken of diegene... Ja, spijt dat als hij wat verkocht aan klanten.
0: Ik heb echt dikke respect voor hem. Ik zal het echt niet durven, man.
2: Nee, maar dus uiteindelijk belde dus luisteraar Sander in. En Sander die zegt van ja, weet je, ik ga wel even bellen als jullie zo poesie zijn dat jullie niet zelf niet willen bellen.
0: Ja,
2: daarom. Oh, wat een legend.
0: Ja, daarom. En voortaan als jullie dit willen, als jullie echt content willen, moeten jullie gewoon voortaan naar ons luisteren. Maar elke week zijn we er weer van...
2: 7 tot 9.
0: Ja, precies. En dan gaan we gewoon lijpe dingen doen. Ik zeg je eerlijk, volgende week moet daar gewoon met een lijpe challenge komen diegene. Hoe heet je eigenlijk?
2: Sander.
0: Ja, Sander.
2: Ja, kijk, weet je, ik weet niet of Sander luistert, maar hij heeft nogal veel ervaring met drugs en zo.
0: Ja.
2: Hij mag ook wel, ik word ook wel eens een keertje, weet je, laat hem een keertje space hier in de studio.
0: Ja, dan ga ik gewoon meedoen, hè.
2: Bro, nee, maar... Hoe ga je die aankomende, die 2 uur daarna nog radio maken dan?
0: Ja, nee, ik heb echt jouw backup nodig dan, man. Ik zeg je eerlijk.
2: Dus dan zit ik tot, ook tot 11 uur.
0: Nee, maar ik vond het echt lijp, man. Ik zeg je eerlijk, gewoon echt kippenvel, man.
2: Ja, was vet. Dus, maar ja, goed, hey, ja. Jij bent nog tot 11 uur op de radio.
0: Ja, ik ben nog tot 11 uur, dus we gaan een laatste afscheid van jou nemen, Daniel.
2: Helaas, ja. Ik ga zo... Nou, helaas, ik ben blij, want ik ga zo meteen weer dat meisje zien waarmee ik aan het daten ben natuurlijk, na Zakintos. Dus,
0: nou, volgende week gaan we weer op zoek naar mijn liefde, denk ik dan, of niet?
2: Ik, ja. Misschien moeten we gewoon binnenkort een keertje uitzending maken vanuit de parenclub of zo.
0: Ja, dan gaan we dat dan lekker doen. Nou, Daniel, ik wens je een hele fijne avond.
2: Fijne show, Ice.
0: En dan ga ik lekker verder. Olivia Dien met Men Niet hoor je nu hier op Galaxy Radio.
2: Zie je...

En het liefst had ik gezien dat Frankrijk natuurlijk won. Maar uiteindelijk ben ik toch stiekem wel blij dat Spanje heeft gewonnen. Want Argentinië, ik gun het ze gewoon niet. Ik gun het Messi niet. Die man moet gewoon met pensioen. En los daarvan, fucken met die halftime show ook, man. Want niemand heeft gevraagd voor een 67-jarige vrouw, a.k.a. Madonna, om te gaan optreden. En dat was ook niet eens lijf. En dan had je vervolgens die ene...

0: show meer. Dat is gewoon allemaal troep. En trouwens, ik ben trouwens ook wel benieuwd naar jouw weekend. Hoe heb jij je weekend eigenlijk ervaren? Ben je lekker gaan feesten, stappen of heb je lekker de WK-finale gekeken? Ik krijg helemaal spraakgebrek, joh. Dat komt allemaal door die spanning van net. Maar in ieder geval, laat me weten wat je hebt gedaan in dit weekend. Dat kan via 085-029-4x2. En daar behandel ik zometeen jouw appje. Dus nogmaals, 085-029-4x2.
1: Galaxy plays all your favorites. This is Galaxy.

en Lotus Flower en daarvoor Fals bezig met Like That. Als je net bent ingetuned, ik heb gevraagd hoe jij afgelopen weekend hebt beleefd en of je het WK hebt gekeken. En daarop heb ik een aantal appjes gekregen, dus ga ik er eventjes bij pakken. Ik ga trouwens even een andere achtergrond doen. Ik vind het een beetje te druk. Even kijken of dit beter is. Ja, ik hoor helemaal niks. Helemaal lijp. Ik ga even een andere achtergrond doen. Even kijken. Ja, dit is beter, denk ik. Of niet? Ja, top. Even kijken we naar de appjes. Romilo zegt namelijk dat hij het WK heeft gekeken met een paar vrienden. En dat hij geld heeft gezet op Spanje. Dus dat

van 2 dagen. Maar ik zeg je eerlijk, ik weet niet hoe jullie dat doen met al die afterparties, maar bro, ik ben 25 en ik ben gewoon na een dagje feesten gewoon helemaal back off. Ik ben gewoon helemaal op coma-modus gewoon. Dus ik weet niet wat jullie allemaal doen of gebruiken, maar wat is jullie lifehack eigenlijk? Ik snap het gewoon allemaal niet. Maar ja, in ieder geval, leuk dat jullie er zijn. We gaan weer eventjes terug in de tijd naar 2001 met

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Hey, yo. Yeah. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
0: Tuesday, right? That's Ice's Night. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
4: Ja, je hoort het goed. Goedenavond nogmaals. Mijn naam is IJsje. Hopen nog tot 11 uur. Het is inmiddels 10:15 dinsdagavond. En we gaan zo meteen weer terug naar muziek. JV en Lucky horen zo meteen. Maar nu eerst Molly met Shake It To The Max. En ik zeg je eerlijk, deze pokoe brengt me weer terug naar 2024 in de zomer. Toen ik helemaal dush en blam was. Maar nogmaals, JV en Lucky zo meteen. Maar nu eerst Molly en Shake It To The Max.

crazy. Spending my Yes, het was JNF Lucky met My Truth die je hoorde. En over truth gesproken, ik heb een laboratory dat ik jou even ga uitleggen. Ja, dus hoor even dan. Ik was laatst een potje voetbal aan het kijken met mijn vrienden. Het was volgens mij Frankrijk tegen wie speelden ze nou eigenlijk? Zo, mijn hele hersenen kraken gewoon. Spanje speelde volgens mij tegen Spanje.

En ze lag zeg maar met haar hoofd op de grond en haar handen helemaal verspreid. Dus ik dacht eerst van deze chick is gewoon verdrietig. Want Frankrijk had gewoon verloren tegen Spanje. Maar ze bewoog de hele tijd niet. Dus ik dacht, weet je wat? Ik kijk

gek nuchter, zeg maar, je weet toch? En ik dacht echt van, wat moet ik hier nou mee? Maar ik dacht, nogmaals allemaal goede karmapunten. Dus ik dacht, weet je wat, laat me even lief zijn. IJs is ook lief. Laat me even deze vrouw helpen. Dus ik ging haar helpen en... Ik ging dus mensen bij elkaar roepen van, yo, komen jullie, er is een vrouw hier, dit en dit. En uiteindelijk kwamen er een paar Hollanders en die gingen lekker helpen. En toen ging ik even snel een flesje water halen voor de vrouw, want ik dacht van, ja... Ik heb geleerd, als je bed gaat, zeg maar, dan is water altijd een hulpsysteem. Dus ik had vervolgens water in haar gezicht gesmeerd en in haar nek. En toen kwam ze weer een

masseert, dan is het al helemaal top en gelommen. Dan wil je eigenlijk de hele dag in het bedroom zitten. Maar in ieder geval, tip 4, de laatste ook inmiddels. Tip 4, drink steeds een slokje water en zet de vinger in je keel. Zodat je al je vocht uit je lichaam kotst en die vieze mislekkerheid gewoon weggaat. Want geloof me, een bedtrip wil je gewoon niet meemaken. Donna Vreese met Panja hoor je nu. En als jij een bedtrip hebt meegemaakt, stuur me gewoon een appje via 085-029-4x2.

0: Donna Fraser en Jayon met Panya hier op Galaxy Radio. Ja, het is inmiddels bijna tijd voor het nieuwe uurtje. En in het nieuwe uurtje is het weer tijd om je terug te brengen naar een trip met Memory Lane. Met een old school tune. En het is natuurlijk zometeen tijd voor je verzoekplaatje. Dus stay tuned.
1: We are Galaxy.
2: Come on.
3: Hey, what's up? This is SZA.
4: It's your boy Lil Durk.
5: It's me, your boy Diddy.
1: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. Tesla rolt AI-chatbot Grok uit naar Nederlandse bestuurders van de Model S, Model 3, Model X en Model Y. De assistent kan onder meer navigeren, handsfree bellen en advies geven over het gebruik van de auto en dashboardwaarschuwingen. Grok biedt verschillende persoonlijkheden en werkt met een abonnement of wifi. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagste record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
2: The city clocked in.
3: Yeah. In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. 9 p.m. hits different when Ice is on. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
1: Ja. Het is inmiddels iets over 10 dinsdagavond en je luistert nog steeds naar de beste radio ter wereld, a.k.a. Galaxy Radio. Ik ben Ice en ik ben er tot 11 uur met heerlijke muziek speciaal voor jou en alleen voor jou. En om eventjes terug in die zomervijf te gaan, heb ik zometeen dit ding. Maar nu eerst Oma Lee met Weest. Dus die hoor je nu hier op Galaxy Radio. En ja, dat eigenlijk. Oma Lee is hier met Weest.

gemaakt met deze. Dus bij deze voor het eerst een primeurtje van Joey AK. Je hoort gewoon gelijk de intro. Het is heel spannend. Dus nogmaals, hier voor het eerst op de radio Joey AK met Back. En laat even je mening weten, hè? 085-029-4x2, wat je van de track vindt. Nogmaals, Joey AK. Yeah.

0: pasfoto is. Ik zei dat ja, daar word je mooi van. Period.
1: Hey Joey Aka, die was koud als ik jou zeg, maar ik zeg je eerlijk, ik heb nog nooit zo'n lapen comeback gehoord. Nou, in ieder geval, wat is jouw mening hierop? 085-029-4x2, dan gaan we dat eventjes bespreken. En dan gaan we in de tussentijd terug naar muziek. Raffi Lené met Love Me Not. Hoor je nu hier op Galaxy Radio.

Yoongi, als ik het goed zeg, met Kalani. En weet je wat ook best wel lijp is? Deze chappie die heeft gewoon een pokoe gemaakt over Kalani. En uiteindelijk heeft hij gewoon een volg... Zo... Ah, ik word helemaal nuchter, man. Even serieus.

Yo, Ice. Kan je Egomaan afspelen van Oyster alsjeblieft? Fijne avond, je doet het geweldig op de radio. Ciao.

0: geen gebied.
1: We on.
2: This right here is
1: your station for hip hop, Afro and R&B. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy.
3: Yes. Ik had net een request gekregen van iemand en ik dacht die moet ik er even ingooien, want ja.

0: dan niet zijn bekendste pokoe, maar het is wel een track die toen echt niet kon missen op je MP3-speler. En waarschijnlijk heb je het al waarschijnlijk 10 jaar niet meer gehoord. Daarom hoort hij weer voor het eerst na jaren. Dit is Gio met Down Met Jou.
1: Dit nummer gaat uit naar jou.

Ik kan een opzetje zetten op je track bij de volgende lakje, man. Er zijn serieuze blikken op het veld, waarom lachen we? Maar soms zijn die serieuze blikken ineens Yusu. Yo, taf je me? Laat ze leren hoe je blauw moet loesoe.

Maar ik ben zelf ook slachtoffer, want ik heb gewoon een lijpe buikpijn al de hele tijd, een beetje misselijkheid. En daarom gaat alles niet zo lekker, dus excuseer me, zie je, daar ga ik weer. Het gaat gewoon niet lekker met me vandaag, maar hopelijk vind jij dat niet erg, want ik heb alleen maar lekkere bangers voor je klaar liggen. Eén daarvan is van Jean-Paul uit 2003. Het is Get Busy, dus die hoor je nu hier op Galaxy Radio. Let me get ready for this motherfucking straight class. It's a Galaxy throwback. Galaxy. Back in the day. Shake that thing.

0: Real hip hop.
1: Bring the hip hop back.
2: And back.
3: With more bangers on Galaxy Radio.
1: We rep the culture.
2: When ice drops, the night pops. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
4: Yes, de tijd is inmiddels aangebroken voor jouw verzoekplaatje. Dus welke track zou je eigenlijk echt willen horen? Stuur hem dan op via 0580-029-4x2. Het kan een Michael Jackson zijn, een Usher, een Drake, een Frenna of een Beyoncé of een Tyler. Alles kan, stuur het nogmaals op via 0580-029-4x2. We gaan terug naar muziek. Childish Gambino hoor je zo meteen, maar nu is Distinct en Morat met Mansory. Hier op Galaxy Radio.

This is America hier, exclusief op Galaxy Radio. Ja, het is inmiddels 22:53. Ik heb nog een kleine 7 minuten. Maar ik heb een belofte om te maken. Want ik heb namelijk gezegd dat je je verzoekplaatje kon opsturen via 085-029-4x2. Dus ik heb er niet 1, maar 2, maar 3 binnengekregen. En ik heb ze opgeschreven op een briefje. Dus als je live meekijkt via de website galaxy.radio, kan je ook zien dat ik niet aan het vals spelen ben. Dus ik ga even de briefjes erbij pakken en dan gaan we kijken. Want Romilo vraagt John Fraser met Turn It Up aan. Yvette vraagt Dior en Kans met No Games aan. En als laatste Shay. Chris Brown met Heat. Dus ik heb ze opgeschreven op een briefje. En ik ga gelijk even kijken wat het gaat worden. Gewoon even grabbelen. Oké, spannend. Nou, de winnaar van vandaag voor een verzoekplaatje is... Yvette. Chris Brown met Heat hoor je hier op Galaxy Radio. En daarna ga ik afscheid van jou nemen. Ja, het gaat weer helemaal left. Even serieus, man. Waarom moet alles weer verkeerd gaan in mijn show? Nou, in ieder geval nogmaals, Yvette gefeliciteerd. Dit is Chris Brown met Heat.

Chris Brown en Gunna met Heat hier op Galaxy Radio. Ja, het is inmiddels nog 3 minuten voordat het 11 uur is. Dus dat betekent dat we helaas afscheid van elkaar gaan nemen. Ja, ik heb er weer van genoten. Los van dat ik muziek voel en dat ik een beetje buikpijn heb. Want ik dacht van, ga ik wel vandaag draaien of niet? Maar ik kan jou gewoon niet in de steek laten. Dus

0: fijne avond. En tot volgende week. Dit was IJs hier op Collectie Radio.
1: Check out the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagste record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 21 juli, 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio van 10 tot 12. Iedere ochtend help ik jou je werkdag door. Hey, zometeen Dior voor je klaarstaan. Ik heb Pusha T zometeen. En nog Kibba. I Love It komt eraan. Er mag gedanst worden zometeen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.